0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijke ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk bracht hij zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn 4e overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar 1 doel, wereldkampioen worden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker, die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden in de avond.

0: Vond in de Zuidoosten kans op een bui.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1-krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motor-update. Dat heeft de Racing Director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron, om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende de motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. We're going to dance. We're going to dance.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Hals stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Hals direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Hals benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals publiek op de tribune, en de pers voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen, vroegtijdig worden uitgefilterd, doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Oh, all I want is somebody that's gonna love me for me. Baby. Somebody I can love for them.

0: Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC en schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1-koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt een parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden.

Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd, waar realityster Dave Roelvink zijn opwachtingen gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprek over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
3: In Genève heeft Lorena Wiebes de 2e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. In het geel was zij de snelste in de massasprint. Rialle Marcus reed lang solo na haar aanval op bijna 40 kilometer van de streep, maar werd in de laatste kilometer ingehaald. Omdat zij ook bovenaan staat in het puntenklassement, rijdt Kim Lecoeurt in het groen. De bolletjestrui is voor Océane Mahé. Morgen voert de 3e etappe van de Tour de Femme naar Poligny. De start is om 14:45, de finish rond 16:45. Het is een heuvelrit.
1: Grand Prix Radio.
0: Ronald van der Geer.

Of je wil misschien wel Zwarte Zaterdag omzeilen en je begint vandaag aan je vakantie. Het kan. Je krijgt er mooi weer bij. 30 tot 34 graden aan de kust. Iets minder warm. Morgen is het ook warm. En dan in de loop van de middag regen of onweersbuien. Dan kan het losgaan. Los ging AZ ook. Gisteren tegen PSV. Johan Cruijffschaal. 4-0 was uiteindelijk de uitslag in Eindhoven. Oké. PSV kreeg een rode kaart. Joey Veerman moest al vroeg van het veld. Maar AZ deed wel wat het moest doen. We praten er straks uitgebreid over deze wedstrijd. En de tweede prijs dus voor AZ in 3 maanden.

Radio op de maandagochtend. Always there om je bij te praten over het allerlaatste sportnieuws. En er is veel voetbalnieuws deze ochtend. Bijvoorbeeld over Joël Drommel, doelman van PSV. Althans, nu nog, maar hij lijkt op weg naar FC Twente. Nee, sterker nog, hij gaat naar FC Twente. De club waar hij 5 jaar geleden ook vertrok om in Eindhoven onder de lat te staan. Dat is geen onverdeeld succes geworden. Vorig jaar werd hij verhuurd aan Sparta. Dat ging wel goed. Ja, en PSV wil hem niet meer. En Twente ziet hem graag terugkeren als concurrent van Lars Unnerstal. Dus dat gaat allemaal gebeuren. De komende dagen krijgt dat zijn beslag. En nog even over AZ, dat natuurlijk met 4-0 won van PSV, de Johan Cruijffschaal binnenhengelde op deze manier. Tweede prijs in 3 maanden, je zou zeggen, reden voor een fantastisch feest in Alkmaar. Maar niets is minder waar. Van uitstel komt geen afstel, zeggen ze, maar dat feest gaat er echt nog wel komen met de supporters. Maar wij willen ons echt even voorbereiden nu op de start van het Eredivisie seizoen. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk bracht hij zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn 4e overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar 1 doel: wereldkampioen worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: is de gelukkige. Heeft met 4-0 PSV verslagen. Als bekerwinnaar dus tegen de landskampioen. Zat wel een rode kaart in. Snel in de wedstrijd voor Joey Veerman. Drukt dan toch een stempel op zo'n uitslag. Ja, we moeten er toch even over napraten natuurlijk. Want de rode kaart voor Veerman. Daarna kwam AZ op 1-0. Na rust breiden ze die voorsprong uit. Wat haal je daar als coach van PSV nou voor positiefs uit? Ja, dat is de vraag die je dan aan Peter Bos moet stellen natuurlijk. Die altijd zeer gedoseerd antwoordt. En dat deed hij eigenlijk na de wedstrijd ook. Toch zag hij wel iets positiefs voor PSV na deze 4-0 nederlaag.
1: Ja, dit is een hele speciale dag.
2: Hoe rustig is ze eigenlijk?
1: Je staat dan aan de startlijn van de race.
2: Ja, dan verlangen. 26 jaar oud. 800 meter vrouwen, Olympische finale. Ellen van Langenweg. De eerste 400 meter gaan ontzettend hard in. 55-73. Wie kan dit volgen? Van Langen. 50. Ze moet mee. Daar komt ze heel langzaam over. Kovacs heen. Binnendoor. Maar ze zit binnendoor. En binnendoor moet een gaatje vallen dan. Bij Nurutinova, waarvan het gezicht vertrekt. Van Lange, kom! Nurutinova, Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop. En hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange.
3: Ja, we hadden van tevoren een bepaald plan natuurlijk. En dat moest veranderen door die rode kaart. Maar dat duurde eigenlijk te lang. En toen was het denk ik goed dat je wel die 1-0 scoort. Maar dan even tot de rust uitzit. En in de tweede helft een plan verzonnen. En dat werkte goed.
0: De trots aanvoerder van AZ. Dat was Peer Koopmeiners. Die dus niet naar Club Brugge ging. Maar bleef in Alkmaar. En de beker de schaal omhoog kon houden. Hij vertelde dit allemaal voor de camera's van ESPN. Het is vandaag 3 augustus in de geschiedenis. In 1992 in Barcelona. Een hele belangrijke dag. Hoe dat precies zit, hoor je straks hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hebben apart van elkaar teksten op het monument geschreven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 zijn zwaar gewond.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Ronald van der Geer.

bent. En nou ja, die vrolijkheid willen we ook graag overbrengen. Zodat je lekker en fris en fruitig aan je werkdag gaat beginnen. Of wat je dan ook gaat doen. Misschien wel een hele lange autorit. Het kan allemaal. Wij proberen indruk te maken. Dat heeft Brian Brobbey ook gedaan. Heeft zich van zijn beste kant laten zien bij Sunderland. Hij was weer eens van grote waarde in het oefenduel, waarin de Engelse club afrekende met Wrexham. Hij was verantwoordelijk, Brobbey, voor de winnende assist. En na afloop van de wedstrijd werd hij geprezen om zijn spel. En verkeert hij, naar eigen zeggen, zei hij zelfs dus in een interview, in uitstekende vorm. Hij werd door ingewijden omschreven als haast onspeelbaar. Ja, dat voert natuurlijk de verwachtingen voor het komend seizoen verder op. Wat kan jij bij ons verwachten? Wat dacht je van een 16-jarige tennister die voor een grote verrassing zorgt door haar eerste WTA-toernooi te winnen? Je hoort het zo meteen hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1-krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motor-update. Dat heeft de racing director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende de motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Tip. Het is 3 augustus vandaag. En weet je dat het een spannende dag is voor Ajax, NEC en FC Twente? Ze gaan namelijk vandaag de koker al in. Deze 3 Nederlandse clubs voor de loting van de play-offs in de Europese toernooien. De derde voorronde moet natuurlijk nog worden gespeeld. Maar dan wordt in elk geval al duidelijk wie de mogelijke tegenstander is in de allerlaatste kwalificatieronde voor de groepsfase. En de clubs zullen de verrichtingen in de derde voorronde dan ook met extra aandacht volgen. Sterker nog, zullen misschien wel aanwezig zijn bij die loting om alvast wat afspraken te maken. Dat is dus de spanning die erop zit voor Ajax, NEC en FC Twente. Ik neem je straks mee naar 3 augustus 1992. Toen werd er namelijk goud gehaald. Doen we in het volgende uur hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Nieuwsradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 uur zouden de problemen voorbij moeten zijn. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
4: De tweede etappe van de Tour de Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. In Genève was zij opnieuw de snelste in de massasprint. Zij reed al in het geel na haar zege van gisteren in Lausanne. Rian Marcus reed lang solo, maar werd in de slotkilometer teruggepakt.
5: Kim Lecoeur draagt groen, omdat Wiebes ook bovenaan staat in het puntenklassement. De bolletjestrui is voor OCA Mahé.
4: De derde etappe van de Tour de Femme is vandaag een heuvelrit. De finish is in Poligny. De start is om 14:45. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Dat er nog zoveel festivals op ons wachten.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Grand Prix Radio. Ronald van der

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker wakker worden op een hele warme maandag. Want een warme maandag, dat is het zeker. Het wordt vandaag 30 tot 34 graden. Het kan aan de kust nog iets koeler aanvoelen. Maar het wordt een mooie dag. En morgen wordt het ook een mooie dag. Een zeer mooie dag. Alleen in de middag kan er onweer zijn. Vink in regenbuien, dus het kan lekker losgaan. Hou er rekening mee als je bepaalde plannen hebt. Zeker als het je eerste vakantiedag is vandaag. En je morgen ook nog op die camping moet staan. Lekker wakker worden met Grand Prix Radio. En een grote verrassing. Want de 16-jarige Kristina Lojtova heeft voor die verrassing gezorgd. In het tennis. Bij haar allereerste WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. Wist ze direct eigenlijk de titel te veroveren. Nummer 229 is ze van de wereld. En ze versloeg in de finale de Tsjechische Darja Vitmanova. En deed dat in 3 sets. En Lojtova is nu de jongste winnares van een WTA-toernooi. Sinds de destijds 15-jarige Coco Gauff. In 2019. Zij pakte toen een titel in Linz. Dat is mooi werk. En dan hebben we ook nog positief nieuws voor Cambuur. Want de ploeg staat het water aan de lippen. Maar de promovendus naar de Eredivisie heeft nu een belangrijke stap gezet richting financieel herstel. Want de licentiecommissie van de KNVB heeft namelijk het financiële plan van de club goedgekeurd. Dat betekent dat de Friese club voorlopig geen punten aftrek krijgt en verder kan gaan met de begroting voor een nieuw Eredivisie-seizoen. Ja, het water staat de club al jaren aan de lippen eigenlijk. Onlangs was er veel onrust in de hoofdstad van Friesland toen geldschieter Pieter Kooi bekendmaakte dat hij voor bijna 5 miljoen euro garant moest staan. Kort daarna trad ook de volledige raad van commissarissen af. Met de goedkeuring nu van de KNVB van het herstelplan is de financiële crisis natuurlijk nog niet voorbij. Maar heeft Cambuur wel een belangrijke eerste horde genomen. Ze kan zich nu weer gaan richten op wat sportieve dingen. Ja, voorbereiding op het nieuwe seizoen bijvoorbeeld. Terugkeer in de Eredivisie. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ja, lekker wakker worden natuurlijk met het belangrijkste sportnieuws. Maar het is vandaag, kijk maar even op je telefoon. Het is 3 augustus en je weet het, elke dag schrijven sporters geschiedenis. En soms is dat heel verwacht en soms is dat totaal onverwacht. Ik heb een rubriek verzonnen en die heet Over de datum. We duiken iedere dag in een bijzonder sportmoment van precies deze datum. En vandaag, we gaan terug naar Barcelona. Waar een Nederlandse atlete, die voor de speler nog relatief onbekend was bij het grote publiek, in één race onsterfelijk werd. Op 3 augustus 1992 sprintte Ellen van Lange, want over haar gaat het, naar Olympisch goud op de 800 meter. Een historische overwinning. Ze kreeg heel Nederland daarmee op de banken. En haar naam stond voorgoed in de Nederlandse sportgeschiedenis. Het is vandaag op de kop af 34 jaar geleden. En het klonk zo.
1: Ja, dit is een hele speciale dag.
2: Hoe rustig is ze eigenlijk?
1: Je staat dan aan de startlijn van de race.
2: Ellen van Lange, 26 jaar oud. 800 meter vrouwen, Olympische finale. Ellen van Lange weg. De eerste 400 meter gaan ontzettend hard in. 55-73. Wie kan dit volgen? Van Lange. 50. Ze moet mee. Daar komt ze heel langzaam over Kovacs heen. Binnendoor. Maar ze zit binnendoor. En binnendoor moet een gaatje vallen dan. Bij Nurutinova, waarvan het gezicht vertrekt. Van Lange, kom! Nurutinova, Ellen van Lange, daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange.
0: Ja, dat levert even een portie kippenvel op. Prachtig, Ellen van Lange. Commentaars van de NOS. Theo Reitsma was natuurlijk de leidsman bij deze race over 800 meter in 1992 op de Spelen van Barcelona. Mooi om even terug te keren naar deze dag 34 jaar geleden in Over de Datum. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Halst stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Halst direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Halst benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals het publiek op de tribune, en de pers voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen. Vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Trots zijn we erop dat je met ons de dag wil beginnen en in elk geval met ons al dat mooie sportnieuws wil delen. Wij hebben het voor je en we zijn er trots op en we zijn ook trots op de sporters. Lorena Wiebes bijvoorbeeld. Nou, dat is toch een dame die indruk blijft maken. Deed ze gisteren ook weer, hè, in de Tour de France Femme. Ze is een sprinter en nou ja, ze komt ook lekker tot sprinten. Ze won sprintend gisteren de tweede etappe en daar leek het heel lang niet naar uit te zien. Want Wiebes zat erachter. Landgenote Rianne Marcus reed bijna 40 kilometer solo aan de leiding. Maar ja, in de laatste honderden meters werd ze teruggepakt. En dan moet Wiebes natuurlijk aan de bak. Ze toonde haar klasse en pakte de massasprint met de armen omhoog over de finish. Zoals we dat zo graag zien. Het is alweer de zevende ritzege ooit die ze in de Tour de France Femme behaalt. En ze houdt natuurlijk ook de gele trui. En ze heeft daaronder ook nog eens die groene puntentrui aan. Te warm natuurlijk, dus die draagt iemand anders. Maar het is wel iets om trots op te zijn. Het is waanzinnig eigenlijk. De eerste twee etappes dus een Nederlandse prooi. Praten met Wiebes, ja, natuurlijk doen we dat. En na afloop richtte ze de aandacht eigenlijk niet op zichzelf, maar meer op haar ploeg. Want volgens haar was deze overwinning een mooi voorbeeld van een teamprestatie. Dit zei ze erover voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, het was sowieso een hele zware etappe. Omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten. Omdat we iedereen nodig hadden. Want die meiden waren al lang aan het achtervolgen. En het was sowieso een zware dag ook met de hitte. Dus we hadden iedereen nodig vandaag. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen. Ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: En dat zei Lorena Wiebes allemaal voor de microfoon van de NOS. Hier te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wielrensters maken zich na hopelijk een goede nachtrust op voor de derde etappe in de Tour de France Femme. Ze beginnen vandaag in Zwitserland. Startplaats is Genève, maar ze gaan natuurlijk richting Frankrijk. In Poligny wordt gefinished. Een afstand van 157 kilometer wordt er afgelegd, met stevige beklimmingen in het Juraga-gebergte, waaronder de Col du... moet ik het goed zeggen? Col du la Faucille. Ja, verschillende Nederlandse rensters hopen hier goed van voren te zitten. Ze beginnen vanmiddag al om 2:55. Eerste renster en dus de winnares van de middag wordt verwacht om 6:50. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zometeen nieuws over Feyenoord.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijd voor de mensen die zich bezighouden met gemotoriseerde sport. Valérie Bottas valt in die categorie, hoewel hij heeft zich gekwalificeerd op de fiets voor het WK Gravel Racen. Jazeker, de Formule 1-rijder eindigde als vijfde bij een gravelwedstrijd in het Tsjechische Ničko. En dat was voldoende voor een startbewijs voor het WK. Wanneer is dat WK? Dat is in oktober. Is Bottas daarbij aanwezig? Nee, dat lijkt buitengewoon onwaarschijnlijk. Want in dat weekend is namelijk ook de Grand Prix van Singapore. En er zijn wat verplichtingen in de Formule 1. En die zullen voor de Fin na alle waarschijnlijkheid voorrang krijgen. Ja, die gaan toch voor op zijn passie voor het wielrennen. Maar wel leuk dat hij op het WK Gravel Races zo succesvol is geweest. Zoek het maar op, er zijn vast en zeker nog wel beelden van te vinden. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap MXGP verder verstevigd. Hij was gisteren oppermachtig tijdens de grote prijs van Vlaanderen. Het was alweer de 14e WK-wedstrijd van het seizoen. Dat vliegt ook voorbij. Hè? En Herlings toonde zijn klasse, domineerde bij de concurrentie. Hij domineerde de concurrentie zelf eigenlijk op het zware zandcircuit. En met deze overwinning bouwt hij zijn voorsprong uit in het klassement. Steeds verder gaat hij weglopen van de rest. Hij zet ook een belangrijke klasse richting een nieuwe wereldtitel. En die hopen we natuurlijk snel te kunnen vieren in de koningsklasse van de motocross. Dit is de koningsklasse van de radio. Ja, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wanneer?
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws Headlines.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de drie afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de mensen die er net zijn en misschien gisteren lekker in de zon hebben gezeten. De Johan Cruijffschaal is dit jaar een prooi voor AZ. AZ won met 4-0 van PSV, dus de bekerwinnaar wint van de landskampioen. Tweede prijs voor AZ in 3 maanden. We hebben het er vanochtend al eerder even over gehad. Er was natuurlijk ook een snelle rode kaart voor Joey Veerman. Drukte toch een beetje een stempel op de wedstrijd. Ik heb gevraagd aan Fons Groenendijk, oud-trainer van onder meer Jong Ajax en Jong PSV, maar ook van ADO Den Haag, oudspeler van Sparta, oudspeler van Utrecht, trainer ook geweest van Willem II en in het buitenland, of hij eens naar die wedstrijd wilde kijken en op Grand Prix Radio, jouw sportradio, zijn mening wilde geven. En dat gaat hij nu doen. En laten we maar gelijk van start gaan. Dag Fons, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ronald.
0: Peter Bos wilde minder goals tegen dit seizoen. Ik hoor het hem nog zeggen. Dan is zo'n 4-0 in de Johan Cruijffschaal even een bittere pil.
1: Ja, dat klopt. Zeker als je naar de uitslag kijkt, 0-4. Dan zou je zeggen dat is best wel een tikkie natuurlijk. Maar er zijn ook wel weer verzachtende omstandigheden. Ik denk niet dat ze gelijk in paniek zijn. Maar ja, met name verdedigend moet er nog wel het nodige gebeuren bij PSV.
0: Je noemt als denk ik grootste verzachtende omstandigheid de rode kaart, hè, die Veerman al kort krijgt en die eigenlijk de hele wedstrijd verandert.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Als je die na een paar minuten krijgt, dan weet je dat de ploegen nu ook nog niet echt klaar zijn om al zo'n wedstrijd te spelen, ook met 10 man. Dat valt niet mee zo eigenlijk nog in de voorbereiding. Maar ja, ook verzachtende omstandigheden zijn natuurlijk de WK-gangers die nog nauwelijks inzetbaar zijn. En dan ook nog het gemis van een Schouten en Saibari. Dat waren natuurlijk wel 2 cruciale spelers in de speelwijze van PSV.
0: Dan valt die rode kaart. Fons AZ moet dan eigenlijk ook iets anders gaan doen, maar kan dat niet. Hè? Is eigenlijk zo vastgebeten in het aanpassen aan PSV. Had je dat gevoel ook?
1: Ja, zij bleven ook die hele eerste helft bleven ze ook constant met 3 centrale verdedigers spelen. Terwijl PSV nauwelijks nog mensen voorin had. Zij hadden al iets eerder tactisch wat kunnen veranderen. Dat hebben ze pas in de rust gedaan. Toen kwam er wel met Parrot kwam er een spits bij. Ja, dat kon ook makkelijk omdat PSV nauwelijks nog iets te melden had voorin. Dus ja, op zich liep AZ toen vrij gemakkelijk weg naar 0-3, 0-4. En dat was volledig terecht. Dat natuurlijk geeft dat te denken. Maar PSV moet echt verdedigend nog wel heel wat doen. Want dit is niet goed genoeg. Misschien net aan in Nederland, maar zeker niet Europees gezien.
0: Ja, voordat we dan naar PSV gaan verdedigend. Ik vond ze eigenlijk ook wel een beetje. Ja, je kunt met 10 man spelen en je kunt ook nog vechten. Maar dat onderdeel zag ik eigenlijk bij PSV niet, hè?
1: Nou, het is. Ik moet zeggen dat lijkt dan ook vaak zo. Maar je zit nog in de voorbereiding. Weet je, het is nog niet zo dat je dus al in staat bent dan om met 10 man. Om je dan al in zo'n tegenstander als AZ vast te bijten en dat 90 minuten vol te houden. Zover ben je nog niet als ploeg. En zeker niet als je zoveel spelers nog niet ter beschikking hebt. Dan heb je dus ook nog niet een ingespeeld team. En dan is het verschrikkelijk moeilijk. Hè, met weinig leiderschap. Een Veerman die daarin nog iets kan betekenen, die wegvalt. Dan heb je dus helemaal geen leiderschap in dat elftal. Dan is het loszand. Dus dan lijkt het ook dat een team niet wil of niet vecht. Maar daar ben ik het dan niet mee eens. Want het is dan meer dat het gewoon een ploeg is die niet kan op dat moment.
0: Nou zeg jij, verdedigend moet het anders. Dat vond Bos eigenlijk al aan het begin van het seizoen. Heb je het dan over dat de huidige verdedigers niet goed genoeg zijn? Dat er iets bij moet? Nee. Of dat ook de combinatie misschien wel met een middenvelder, dat niet goed werkt?
1: Nou ja, Schouten was natuurlijk wel degene die dan zeker de laatste maanden daar speelde. Daarvoor, de jaren daarvoor, had PSV ook nog jongens als Ramaljo, Boskagli. Dat waren toch wel jongens die kenden het klappen van de zweep. Nu staat daar een Gaziarovski, een Sidilia, die Flamengo. Dat zijn allemaal jongens. En vandaag aangevuld met de hele jonge Fernandes. Dat zijn allemaal jongens die nog heel veel hulp nodig hebben in het veld. Dat zijn niet jongens waar je al echt volledig op kan rekenen dat ze het zelf doen. Dus er moet met name daarin moet wel het nodige gebeuren. Dus ja, ze zijn met Geertruida bezig, lees ik. Dat zou een hele goede aankoop kunnen zijn voor PSV. Maar ik heb het idee dat er dan nog wel iemand bij moet.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We praten verder met Fons Groenendijk over de wedstrijd die AZ gisteren met 4-0 gewonnen heeft van PSV. We hebben net het defensieve PSV eigenlijk een beetje onder de loep genomen. Maar we moeten het Fons natuurlijk wel even over de winnaar hebben. Dat is AZ. Laten we zo zeggen, Leroy Echtold heeft dit jaar een lekker fris elftal.
1: Ja, dat hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk toch best wel wat ook wel het nodige talent lopen. Nou, deed Kees Smit nog niet eens mee. Die was niet helemaal fris. Die begon op de bank. Barrett begon op de bank. Meerdink heeft dan de positie van spits gekregen. Omdat ze misschien verwachten dat Barrett weggaat. En wat me opviel was wel, ze speelden dus met 5 man achterop. Dus een soort 5-2-3 systeem. Daarin speelde Dijkstra bijvoorbeeld aan de rechterkant. Ze missen ook nog wel die Cassius. Dat is ook een jongen met heel veel loopvermogen. Ze hebben best wel wat mogelijkheden. En ik denk dat AZ dit jaar weer een leuke ploeg zal zijn. Klaasie, die op het middenveld nog ontbreekt. Ik denk dat ze weer een leuke ploeg hebben. En ze gaan het gemis van met name Mijnans, die naar PSV is. En ook Parrot, die zal denk ik vertrekken. Ja, ze hebben hele leuke, attractieve spelers. Zo'n Daal bijvoorbeeld aan de zijkant. Die kan echt goed voetballen, snelheid. Dus ze hebben ook diepte. Dus het is een gevaarlijke ploeg. En zeker eentje die dit jaar misschien wel eens voor een verrassing kan zorgen. Door echt misschien wel in die top 3 terecht te komen.
0: En moet daar ervaring bij nog, denk je?
1: Ze hebben natuurlijk wel nog steeds Klaasie. Die is nu even niet zo lang eruit als vorig jaar. Maar dat zal niet zo lang duren. Dus ze hebben best wel wat jongens die weten wat ze doen. Die Goes. Iedereen heeft daar wel altijd kritiek op over zijn manier van spelen. Maar het is wel een absolute winnaar. En het WK heeft ook weer laten zien dat dit soort jongens ook gewoon nodig zijn in een elftal.
0: Ja, want we hebben toch tot een bepaald moment staan juichen voor de Argentijnen. Dat zijn allemaal smietjes,
1: ja.
0: Hè?
1: Nou ja, precies. En daarmee heb je dus denk ik de spijker op zijn kop. Want je hebt gewoon veel karakter nodig in een elftal. En ik denk dat bij AZ wel goed zit.
0: AZ, terecht de winnaar van deze Johan Cruijffschaal en een lekkere opsteker. En veel werk te doen voor Peter Bos en zijn PSV. Is dat een beetje de conclusie?
1: Ja, ik denk dat een hele goede conclusie is.
0: Dankjewel, Fons. We spreken snel weer.
1: Ja, dankjewel. Groetjes.
0: En dat was Fons Groenendijk hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten toenemende kans op een onweersbui.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
5: In Genève heeft Lorena Wiebes de 2e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. In het geel was zij de snelste in de massasprint. Rialle Marcus reed lang solo na haar aanval op bijna 40 kilometer van de streep, maar werd in de laatste kilometer ingehaald. Lorena Wiebes staat bovenaan in het puntenklassement. Kim LeCourt rijdt in het groen. De bolletjestrui is voor Océane Mahé.
6: De 3e etappe van de Tour de Femme is vandaag een heuvelrit. De finish is in Poligny. De start is om 14:45. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud.
8: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat...

0: Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, de ochtendshow op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat lekker dat je erbij bent. Komen dadelijk nog uitgebreid terug op de wedstrijd van gisteren in de Johan Cruijffschaal. Om de Johan Cruijffschaal, laten we het dan wel goed zeggen. Tussen AZ en PSV natuurlijk. Het werd een wat eentonige wedstrijd door een rode kaart die Joey Veerman al vroeg in de wedstrijd kreeg. AZ won uiteindelijk met 4-0 en Veerman voelde zich natuurlijk best schuldig. Hij wist overigens al direct dat zijn overtreding op Max Meerdink hem die rode kaart zou opleveren. Het duurde even, want Guzebuyuk ging nog even kijken op het scherm, maar uiteindelijk moest hij na 9 minuten toch vertrekken. Hoogbeen op het hoofd van Max Meerdink. Ja, en Veerman gaf na afloop aan dat hij eigenlijk medelijden had met de scheidsrechter, Seller Guzebuyuk, dat hij die kaart moest geven. Want die wilde dat eigenlijk niet, omdat hij natuurlijk wist dat hij de wedstrijd zou beroven van iets moois. En hij vond het ook sneu voor Meerdink. Toch wist Veerman zelf, liet hij weten voor de camera's van ESPN, dat hij na die actie toch wel van het veld gestuurd zou gaan worden.
1: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik eraf zou worden gestuurd. Want ja, het is een soort van beweging met zijn kop naar links. Ja, waardoor ik heb net een filmpje teruggezien. Ik doe heel snel mijn voet eigenlijk weer omlaag. Alleen ja, ik voel wel dat ik mijn pin zeg maar achter zijn oor zet. Ja. Ja, en dat, of tenminste, dat zag ik daarna dan. Maar ik voelde wel dat ik hem raakte. Dus toen dacht ik al, ja, waarschijnlijk als hij hem stil gaat zetten, dan gaat hij rood geven. En, ja, dat gebeurde ook.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ja, lekker wakker worden natuurlijk met het belangrijkste sportnieuws. Maar het is vandaag, kijk maar even op je telefoon. Het is 3 augustus en je weet het, elke dag schrijven sporters geschiedenis. En soms is dat heel verwacht en soms is dat totaal onverwacht. Ik heb een rubriek verzonnen en die heet Over de Datum. We duiken iedere dag in een bijzonder sportmoment van precies deze datum. En vandaag, we gaan terug naar Barcelona. Waar een Nederlandse atlete, die voor de speler nog relatief onbekend was bij het grote publiek, in één race onsterfelijk werd. Op 3 augustus 1992 sprintte Ellen van Lange, want over haar gaat het, naar Olympisch goud op de 800 meter. Een historische overwinning. Ze kreeg heel Nederland daarmee op de banken. En haar naam stond voorgoed in de Nederlandse sportgeschiedenis. Het is vandaag op de kop af 34 jaar geleden. En het klonk zo.
1: Ja, dit is een hele speciale dag.
2: Hoe rustig is ze eigenlijk?
1: Je staat dan aan de startlijn van de race.
2: Ja, dan verlangen. 26 jaar oud. 800 meter vrouwen, Olympische finale. Ellen van Langen weg. De eerste 400 meter gaan ontzettend hard in. 55-73. Wie kan dit volgen? Van Lange. 50. Ze moet mee. Daar komt ze heel langzaam over Kovacs heen. Binnendoor. Maar ze zit binnendoor. En binnendoor moet een gaatje vallen dan. Bij Nurutinova, waarvan het gezicht vertrekt. Van Lange, kom! Nurutinova, Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange.
0: Ja, dat levert even een portie kippenvel op. Prachtig, Ellen van Lange. Commentaris van de NOS. Theo Reitsma was natuurlijk de leidsman bij deze race over 800 meter in 1992 op de Spelen van Barcelona. Mooi om even terug te keren naar deze dag 34 jaar geleden in Over de Datum. Dit is Grand Prix Radio. Jouw

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijd voor de mensen die zich bezighouden met gemotoriseerde sport. Valérie Bottas valt in die categorie, hoewel hij heeft zich gekwalificeerd op de fiets voor het WK Gravel Racen. Jazeker, de Formule 1-rijder eindigde als vijfde bij een gravelwedstrijd in het Tsjechische Ničko. En dat was voldoende voor een startbewijs voor het WK. Wanneer is dat WK? Dat is in oktober. Is Bottas daarbij aanwezig? Nee, dat lijkt buitengewoon onwaarschijnlijk. Want in dat weekend is namelijk ook de Grand Prix van Singapore. En er zijn wat verplichtingen in de Formule 1. En die zullen voor de Fin na alle waarschijnlijkheid voorrang krijgen. Ja, die gaan toch voor op zijn passie voor het wielrennen. Maar wel leuk dat hij op het WK Gravel Races zo succesvol is geweest. Zoek het maar op, er zijn vast en zeker nog wel beelden van te vinden. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap MXGP verder verstevigd. Hij was gisteren oppermachtig tijdens de grote prijs van Vlaanderen. Het was alweer de 14e WK-wedstrijd van het seizoen. Dat vliegt ook voorbij. Hè? En Herlings toonde zijn klasse, domineerde bij de concurrentie. Hij domineerde de concurrentie zelf eigenlijk op het zware zandcircuit. En met deze overwinning bouwt hij zijn voorsprong uit in het klassement. Steeds verder gaat hij weglopen van de rest. Hij zet ook een belangrijke klasse richting een nieuwe wereldtitel. En die hopen we natuurlijk snel te kunnen vieren in de koningsklasse van de motocross. Dit is de koningsklasse van de radio. Ja, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is goede hoop dat de benzineprijs verder daalt. President Trump kondigde aan dat Amerika Iran voorlopig niet aanvalt. Meteen daarna daalde de olieprijs met 5% en meestal volgt dan de prijs aan de pomp. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar minder pakketjes bezorgd. Dat komt onder meer door strengere regels voor pakjes van Aziatische webshops. Verder geven mensen online minder geld uit. En doorwerken na je pensioen wordt de norm, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Ronald van der Geer.

Goedemorgen, dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Zullen we even kijken naar een oefenwedstrijd die FC Twente heeft gespeeld. Gaat niet goed, hè, met FC Twente. Ze speelden tegen Genk, hebben 2-1 verloren. Weer een tegenvaller toch in de voorbereiding. Nog altijd niet vlekkeloos verloopt deze. Ze werden al uitgeschakeld, het elftal van John van der Brom in de voorronde van de Europa League. Ze zijn nog steeds op zoek naar de juiste vorm voor de start van de Eredivisie. Ik begrijp dat ze ook moeilijk scoorden. We zullen later in deze week wel even praten met een lokaal journalist over FC Twente tot nu toe. En er is fantastisch nieuws natuurlijk over Cristiano Ronaldo. Hij trouwt volgende week op Madeira, stapt hij in het huwelijksbootje. Ja, de Britse media kon het niet langer voor zich houden. Speelt, of drukt in elk geval met chocoladeletters af dat hij gaat trouwen met zijn verloofde, Georgina Rodriguez. Het gaat allemaal gebeuren op Madeira, Portugese eiland. Daar is het natuurlijk allemaal begonnen voor Ronaldo. Daar stond tenslotte zijn wiegje. Voor de bruiloft wordt naar verluidt kosten nog moeite gespaard, met onder meer een miljoenenring en een luxueus feest. Tuurlijk markeert een nieuwe mijlpaal in het leven van de wereldberoemde sportman en zijn partner. Vraag is natuurlijk, stel dat je wordt uitgenodigd, wat geef je dan? Zou er op de uitnodiging een envelopje staan? Nou, dat heeft hij toch eigenlijk ook niet nodig. Hè? Nee, dat lijkt me ook niet. Nou ja, goed. Goedemorgen. Dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Ik geef je gewoon maar even wat te denken, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Tastkampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC en schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar hij stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players' Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: ook weer niet op deze maandagochtend. Ideale start van je dag. Die gele trui waar ik het over had, hoor je zo meteen meer over na 9 uur. Gaat over de Tour de France Femme. En natuurlijk hebben we Fons Groenendijk nog over de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. De uitgebreide analyse hoor je zo meteen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Goede kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. Werkgevers aan 67-plussers om te blijven of

0: Tour Update. In Genève heeft Lorena Wiebers de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. In het geel was zij de snelste in de massasprint. Rialle Marcus reed lang solo na haar aanval op bijna 40 kilometer van de streep, maar werd in de laatste kilometer ingehaald. Kim LeCourt rijdt vandaag in het groen, omdat Lorena Wiebers ook bovenaan staat in het puntenklassement. De bolletjestrui is voor Oceaan Mahé. De derde etappe van de Tour de Femme is vandaag een heuvelrit naar Poligny. De start is om 14:15. De finish is rond 16:45.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand.

0: vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de mensen die er net zijn en misschien gisteren lekker in de zon hebben gezeten. De Johan Cruijffschaal is dit jaar een prooi voor AZ. AZ won met 4-0 van PSV, dus de bekerwinnaar wint van de landskampioen. Tweede prijs voor AZ in 3 maanden. We hebben het er vanochtend al eerder even over gehad. Er was natuurlijk ook een snelle rode kaart, hè, voor Joey Veerman. Drukte toch een beetje een stempel op de wedstrijd. Ik heb gevraagd aan Fons Groenendijk, oud-trainer van onder meer Jong Ajax en Jong PSV, maar ook van ADO Den Haag, oudspeler van Sparta, oudspeler van Utrecht, trainer ook geweest van Willem II en in het buitenland, of hij eens naar die wedstrijd wilde kijken en op Grand Prix Radio, jouw sportradio, zijn mening wilde geven. En dat gaat hij nu doen. En nou ja, laten we maar gelijk van start gaan. Dag Fons, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ronald.
0: Peter Bos wilde minder goals tegen dit seizoen. Ik hoor het hem nog zeggen. Dan is zo'n 4-0 in de Johan Cruijffschaal even een bittere pil.
1: Ja, dat klopt. Zeker als je naar de uitslag kijkt, 0-4. Dan zou je zeggen dat is best wel een tikkie natuurlijk. Maar er zijn ook wel weer verzachtende omstandigheden. Dus ja, ik denk niet dat ze gelijk in paniek zijn. Maar ja, met name verdedigend moet er nog wel het nodige gebeuren bij PSV.
0: Je noemt als, denk ik, grootste verzachtende omstandigheid de rode kaart, hè? Die Veerman al kort krijgt en die eigenlijk de hele wedstrijd verandert.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Als je die na een paar minuten krijgt, dan weet je dat de ploegen nu ook nog niet echt klaar zijn om al zo'n wedstrijd te spelen, ook met 10 man. Dat valt niet mee zo eigenlijk nog in de voorbereiding. Maar ja, ook verzachtende omstandigheden zijn natuurlijk de WK-gangers die nog nauwelijks inzetbaar zijn. En dan ook nog het gemis van een Schouten en Saibari. Dat waren natuurlijk wel 2 cruciale spelers in de speelwijze van PSV.
0: Dan valt die rode kaart. Fons, AZ moet dan eigenlijk ook iets anders gaan doen, maar kan dat niet, hè? Is eigenlijk zo vastgebeten in het aanpassen aan PSV. Had je dat gevoel ook?
1: Ja, zij bleven ook die hele eerste helft bleven ze ook constant met 3 centrale verdedigers spelen. Terwijl PSV nauwelijks nog mensen voorin had. Dus ja, zij hadden al iets eerder tactisch wat kunnen veranderen. Dat hebben ze pas in de rust gedaan. Toen kwam er wel met Parrot kwam er een spits bij. Ja, dat kon ook makkelijk omdat PSV nauwelijks nog iets te melden had voorin. Dus ja, op zich liep AZ toen vrij gemakkelijk weg naar 0-3, 0-4. En ja, dat was volledig terecht. En ja, dat natuurlijk geeft dat te denken. Maar PSV moet echt verdedigend nog wel heel wat doen, hoor. Want dit is niet goed genoeg. Misschien net aan in Nederland, maar zeker niet Europees gezien.
0: Ja, voordat we dan naar PSV gaan verdedigend. Ik vond ze eigenlijk ook wel een beetje. Ja, je kunt met 10 man spelen en je kunt ook nog vechten. Maar dat onderdeel zag ik eigenlijk bij PSV niet, hè?
1: Nou, het is. Ik moet zeggen dat lijkt dan ook vaak zo. Maar je zit nog in de voorbereiding. Weet je, het is nog niet zo dat je dus al in staat bent dan om met 10 man. Om je dan al in zo'n tegenstander als AZ vast te bijten en dat 90 minuten vol te houden. Zover ben je nog niet als ploeg. En zeker niet als je zoveel spelers nog niet ter beschikking hebt. Dan heb je dus ook nog niet een ingespeeld team. En dan is het verschrikkelijk moeilijk. Hè, met weinig leiderschap. Wel een Veerman die daarin nog iets kan betekenen, die wegvalt. Dan heb je dus helemaal geen leiderschap in dat elftal. Dan is het loszand. Dus dan lijkt het ook dat een team niet wil of niet vecht. Maar daar ben ik het dan niet mee eens. Want het is dan meer dat het gewoon een ploeg is die niet kan op dat moment.
0: Nou zeg jij, verdedigend moet het anders. Dat vond Bos eigenlijk al aan het begin van het seizoen. Heb je het dan over dat de huidige verdedigers niet goed genoeg zijn? Dat er iets bij moet? Ja. Of dat ook de combinatie misschien wel met een middenvelder, dat niet goed werkt?
1: Nou ja, Schouten was natuurlijk wel degene die dan zeker de laatste maanden daar speelde. Daarvoor, de jaren daarvoor, had PSV ook nog jongens als Ramaljo, Boskagli. Dat waren toch wel jongens die kende het klappen van de zweep. Nu staat daar een Gaziarovski, een Sidilia, die Flamengo. Dat zijn allemaal jongens. En vandaag aangevuld met de hele jonge Fernandes. Dat zijn allemaal jongens die nog heel veel hulp nodig hebben in het veld. Dat zijn niet jongens waar je al echt volledig op kan rekenen dat ze het zelf doen. Dus er moet met name daarin moet wel het nodige gebeuren. Dus ja, ze zijn met Geertruida bezig, lees ik. Dat zou een hele goede aankoop kunnen zijn voor PSV. Maar ik heb het idee dat er dan nog wel iemand bij moet.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We praten verder met Fons Groenendijk over de wedstrijd die AZ gisteren met 4-0 gewonnen heeft van PSV. We hebben net het defensieve PSV eigenlijk een beetje onder de loep genomen. Maar we moeten het Fons natuurlijk wel even over de winnaar hebben. Dat is AZ. Laten we zo zeggen, Leroy Echtold heeft dit jaar een lekker fris elftal.
1: Ja, dat hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk toch best wel wat ook wel het nodige talent lopen. Nou, deed Kees Smit nog niet eens mee. Die was niet helemaal fris. Die begon op de bank. Barrett begon op de bank. Meerdink heeft dan de positie van spits gekregen. Omdat ze misschien verwachten dat Barrett weggaat. En wat me opviel was wel, ze speelden dus met 5 man achterop. Dus een soort 5-2-3 systeem. Daarin speelde Dijkstra bijvoorbeeld aan de rechterkant. Ze missen ook nog wel die Casius. Dat is ook een jongen met heel veel loopvermogen. Ze hebben best wel wat mogelijkheden. En ik denk dat AZ dit jaar weer een leuke ploeg zal zijn. Klaasie, die op het middenveld nog ontbreekt. Ik denk dat ze weer een leuke ploeg hebben. En ze gaan het gemis van met name Mijnans, die naar PSV is. En ook Parrot, die zal denk ik vertrekken. Ja, ze hebben hele leuke, attractieve spelers. Zo'n Daal bijvoorbeeld aan de zijkant. Die kan echt goed voetballen, snelheid. Dus ze hebben ook diepte. Dus het is een gevaarlijke ploeg. En zeker eentje die dit jaar misschien wel eens voor een verrassing kan zorgen. Door echt misschien wel in die top 3 terecht te komen.
0: En moet daar ervaring bij nog, denk je?
1: Ze hebben natuurlijk wel nog steeds Klaasie. Die is nu even niet zo lang eruit als vorig jaar. Maar dat zal niet zo lang duren. Dus ze hebben best wel wat jongens die weten wat ze doen. Die Goes. Iedereen heeft daar wel altijd kritiek op over zijn manier van spelen. Maar het is wel een absolute winnaar. En het WK heeft ook weer laten zien dat dit soort jongens ook gewoon nodig zijn in een elftal.
0: Ja, want we hebben toch tot een bepaald moment staan juichen voor de Argentijnen. Dat zijn allemaal smietjes, ja. Hè?
1: Nou ja, precies. En daarmee heb je dus denk ik de spijker op zijn kop. Want je hebt gewoon veel karakter nodig in een elftal. En ik denk dat bij AZ wel goed zit.
0: AZ terecht de winnaar van deze Johan Cruijffschaal. En een lekkere opsteker. En veel werk te doen voor Peter Bos en zijn PSV. Is dat een beetje de conclusie?
1: Ja. Ik denk dat een hele goede conclusie is.
0: Dankjewel, Fons. We spreken snel weer.
1: Ja, dankjewel. Groetjes.
0: En dat was Fons Groenendijk hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd waar realityster Dave Roelvink zijn opwachting gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprek over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKP Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

0: retour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Doorwerken na je pensioen wordt normaal, zegt het AD. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven... en in steeds meer cao's staan er afspraken over. Door de record lage waterstand in rivieren... kunnen in Gelderland verschillende pontjes niet meer varen, meldt de regionale omroep. Niet alles ligt stil, wil je ergens overvaren, check dan de site, is het advies. En de kans is groot dat de benzineprijs verder daalt... na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. De olieprijs daalde met 5% en dat werkt eigenlijk altijd door aan de pomp.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Trots zijn we erop dat je met ons de dag wil beginnen en in elk geval met ons al dat mooie sportnieuws wil delen. Wij hebben het voor je en we zijn er trots op en we zijn ook trots op de sporters. Lorena Wiebes bijvoorbeeld. Nou, dat is toch een dame die indruk blijft maken. Deed ze gisteren ook weer, hè, in de Tour de France Femme. Ze is een sprinter en nou ja, ze komt ook lekker tot sprinten. Ze won sprintend gisteren de tweede etappe en daar leek het heel lang niet naar uit te zien. Want Wiebes zat erachter. Landgenote Rianne Marcus reed bijna 40 kilometer solo aan de leiding. Maar ja, in de laatste honderden meters werd ze teruggepakt. En dan moet Wiebes natuurlijk aan de bak. Ze toonde haar klasse en pakte de massasprint met de armen omhoog over de finish. Zoals we dat zo graag zien. Het is alweer de zevende ritzege ooit die ze in de Tour de France Femme behaalt. En ze houdt natuurlijk ook de gele trui. En ze heeft daaronder ook nog eens die groene puntentrui aan. Te warm natuurlijk, dus die draagt iemand anders. Maar het is wel iets om trots op te zijn. Het is waanzinnig eigenlijk. De eerste twee etappes dus een Nederlandse prooi. Praten met Wiebes, ja, natuurlijk doen we dat. En na afloop richtte ze de aandacht eigenlijk niet op zichzelf, maar meer op haar ploeg. Want volgens haar was deze overwinning een mooi voorbeeld van een teamprestatie. Dit zei ze erover voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, het was sowieso een hele zware etappe. Omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten. Omdat we iedereen nodig hadden. Want die meiden waren al lang aan het achtervolgen. En het was sowieso een zware dag ook met de hitte. Dus we hadden iedereen nodig vandaag. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen. Ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: En dat zei Lorena Wiebes allemaal voor de microfoon van de NOS. Hier te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wielrensters maken zich na hopelijk een goede nachtrust op voor de derde etappe in de Tour de France Femme. Ze beginnen vandaag in Zwitserland. Startplaats is Genève. Maar ze gaan natuurlijk richting Frankrijk. In Poligny wordt gefinished. Een afstand van 157 kilometer wordt er afgelegd. Met stevige beklimmingen in het Juraga-gebergte. Waaronder de Col du la Faucille. Ja, verschillende Nederlandse rensters hopen hier goed van voren te zitten. Ze beginnen vanmiddag al om 2:05. Eerste renster en dus de winnares van de middag wordt verwacht om 6:50. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

tien uur. Ja, we gaan er een eind aan breien. Dit was de ochtendshow voor deze maandag, de 3e augustus. Zullen we afspreken dat we elkaar morgenochtend om een uur of 6 weer spreken? Ik wens je fijne maandag, maar vergeet niet te luisteren de hele dag naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix.
0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast, maar het was een heel goed concert, zegt de studio, en daarom komen er een cd en een dubbel LP van. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour update. De tweede etappe van de Tour de Femme is in Genève, gewonnen door Lorena Wiebes. In het geel won ze met overmacht de sprint. Rianne Marcus werd pas in de slotkilometer teruggepakt. En Marianne Vos werd derde. Lorena Wiebes staat bovenaan in het puntenklassement. Daarom rijdt Kim LeCour in het groen. De bolletjestrui is voor Océane Maillé. De derde etappe van de Tour de Femme is vandaag een heuvelrit naar Poligny. De start is om 14:45. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja.

0: Jumbo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is 3 augustus. Heb je de koffie al ingeschonken? Goed zo, zorgen wij ervoor dat je ook nog op de hoogte blijft van de sport. Onder andere in Sport in het Kort. En we gaan het onder andere ook hebben over dingen die nog gaan komen. Waaronder bijvoorbeeld de grote prijs van Zandvoort. De Final Lap, laatste keer Formule 1 in Nederland. Met natuurlijk ook de Porsche Supercup. Daar gaan we het ook nog over hebben. Dus eigenlijk zijn we hartstikke druk. Goed.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zich tijdens de zomerstop gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap gravel in Australië. Finse rijder reed in de categorie van 35 tot en met 39 jaar een loodzware tocht van 129 kilometer. En na die zware inspanning op de fiets kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finishlijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou organiseert de Internationale Wielerunie het mondiale evenement in het tweede weekend van oktober. En Bottas heeft laten weten dat hij zeer tevreden is met het behaalde resultaat. Zeker omdat veel van zijn collega-coureurs ergens op een boot aan het ontspannen zijn. Terwijl hij zelf op de racefiets zat. Maar of hij echt naar Australië afreist om deel te nemen aan het WK, dat is echt nog maar de vraag door zijn drukke agenda. Het WK Gravel valt namelijk samen met het Formule 1 weekend in Singapore. En daar moet de coureur namens zijn werkgever Cadillac verplicht aanwezig zijn in de paddock voor de Grand Prix. Het is bovendien ook niet de eerste keer dat de rijder serieus te vinden is in het wielerpeloton. Hij deelt zijn passie voor de sport met zijn partner Tiffany Cromwell, met wie hij in 2024 al eens eerder aan de start verscheen. Cromwell stond eveneens trouwens aan de start tijdens de wedstrijd in Tsjechië. En volgens Bottas blijft het een geweldige ervaring om dit soort sportieve evenementen samen te ontdekken en te beleven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio op maandagochtend 3 augustus. Je moet nog even geduld hebben, maar het laatste weekend Formule 1 in Nederland zit eraan te komen. Dat duurt nog 2 weekjes. 21, 22 en 23 augustus, met natuurlijk het sprintweekend in de Formule 1. De Final Lap, zoals de laatste editie van de Formule 1 in Nederland heet. Dat niet alleen, er wordt ook nog gereden in de Porsche Supercup. Omdat er dit jaar niet op Imola gereden is, worden er 2 wedstrijden verreden op Zandvoort. Dat gebeurt op zaterdag en zondag. Spectaculaire races. 1 na laatste wedstrijd uit de Porsche Supercup kalender. Met onder andere natuurlijk Flint Schuring en Robert de Haan. En Jaap van Lagen. Die wedstrijden die worden natuurlijk ook weer uitgezonden op Viaplay. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar er zit weer een hoop spektakel aan te komen, zeg. Richting 10:30 nu. Dit is Grand Prix.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk sta je 5 tot 10 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En door die werkzaamheden is het ook druk op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan nog een file door de Duitse grenscontroles, de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je een kwartier in de file.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Danny Elbersen.

Noord Radio met Enjoy the Silence van Depeche Mode. Mooi liedje. Daarom hoor je hem in Koffie en Classics. De parels van de popgeschiedenis voor je uitgezocht. En over parels gesproken. Terug naar 3 augustus 1992. Een sportieve parel wordt gewonnen door Ellen van Lange. Want ze wint goud op de Olympische Spelen op de 800 meter. Dat doet ze in Barcelona. Ze wordt Olympisch kampioene in een tijd van 1:55.54. Wat op dat moment een nieuw Nederlands record is. Op 3 augustus dus 1992. Dan door naar 3 augustus 2011. Mocht je je dit nog kunnen herinneren, Edwin van der Sar speelt op dat moment zijn laatste wedstrijd in de Amsterdam Arena. Het is een wedstrijd tussen het zogenaamde Dream Team van Van der Sar en Ajax. Kun je je nog herinneren? 15 jaar geleden. Jongen, jongen, waar blijft de tijd toch, zeg? Fijn dat je erbij bent. Zo direct praten we hierbij in Sport in het Kort. Eerst hoor je Kees

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Dit is jouw Sportradio.

koffie en classics. Meer van dit soort heerlijke classics zo direct na het nieuws van 11 uur. Gaan we het onder andere ook nog hebben over Formule 1. We gaan het ook nog hebben over de Ronde van Polen, want die begint vandaag. De 83ste editie. De details hoor je zo direct.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui.
0: Grand Prix Radio.
3: Tour Update.
5: De tweede etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. In Genève was ze de snelste in de sprint, opnieuw in het geel. Rianne Marcus reed langs solo, maar werd in de laatste kilometer teruggepakt. Marianne Vos werd derde in de sprint. Omdat Lorena Wiebes bovenaan staat in het puntenklassement, gaat de groene trui naar de nummer 2, Kim Lecourt. De bolletjestrui is voor Oceaan Mei. Omdat Lorena Wiebes bovenaan staat in het puntenklassement, gaat de groene trui naar de nummer 2, Kim Lecourt. De bolletjestrui is voor Oceaan Mahé. De derde etappe van de Tour de Femme voert vandaag naar Poligny.

0: ondernemend ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Grand Prix Radio.
20: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is Koffie en Classics, de maandageditie. We slepen je er doorheen, hoor. Met zo direct onder andere meer over Formule 1. En we gaan het ook hebben over de Ronde van Polen. Want vandaag start de 83ste editie.
21: Grand Prix Radio. Spin the relic, cut it up.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met Koffie en Classics. En wielrennen, daar moeten we het ook over hebben. Want vandaag start namelijk de 83ste editie van de Tour van Polen. Eerste etappe vorig jaar trouwens werd gewonnen door Olaf Kooi. Deze keer hebben we in de strijd onder andere Wilco Kelderman. De eerste etappe die gaat over 234 kilometer. Is dus gelijk een hele stevige etappe. Die loopt van Gdynia naar Kozalin. En uiteindelijk rijden ze 7 dagen achter elkaar. Zullen ze 1110 kilometer afleggen. En weten we zondag wie er dan in Wieliczka de winnaar is van de Ronde van Polen. Meer erover hoor je natuurlijk hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Sportradio.

Sportradio met Sonny Crockett. Ja, het is Don Johnson, dat weet ik ook wel. Maar als we Sonny Crockett zeggen, dan kennen meer mensen. Maar daar is hij toch bekender mee geworden dan met zijn liedjes. Don Johnson hoorde je met Heartbeat in Koffie en Classics. Goedemorgen, vandaag 3 augustus betekent dat we nog even geduld moeten hebben. Want 21, 22 en 23 augustus voor de laatste keer Formule 1 in Nederland. De final lap op het circuit in Zandvoort. Uiteraard wordt alles weer live uitgezonden met op vrijdag vrije training en sprintkwalificatie. Op zaterdag de sprintrace, dan om 4 uur de kwalificatie en zondagmiddag om 3 uur de race. Mocht je dat nog niet in je agenda hebben staan, zet het er vast in. Hè? De Final Lap Formule 1 op Zandvoort met uiteraard het commentaar van onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Gewoon live te volgen hier op de radio, dan weet je dat. Richting 11:30, zo direct gaan we het nog hebben over de Tour de France, maar dan voor vrouwen, want vandaag is de 3e etappe. De details, die ga ik je zo direct vertellen, hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: Radio Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Jauren richting Emmeloord is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer door wegwerkzaamheden. Reken hier 10 minuten extra. De A7 richting Heerenveen, daar is het druk op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Kornwerderzand. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A58 dan richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout sta je 10 minuten in de file. En tot slot de Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Danny Elbersen met zo direct meer over de Tour de France voor vrouwen.

Vandaag wielrennen in Polen. De 83ste editie van de Tour van Polen gaat van start, maar er wordt meer gereden. Onder andere de dames die de Tour de France rijden, oftewel de Tour de France voor vrouwen, die hebben vandaag de derde etappe. Er zitten flink wat hoogtemeters in, 2500 meter maar liefst. Het grootste gedeelte daarvan zit in de eerste helft van de etappe. Ze gaan van Genève naar Poligny. Ze moeten 157 kilometer afleggen. En al snel na de start wacht een lange klim. En er zitten inmiddels hoogtemeters in die een stijging hebben van 6,3%. Dus ze moeten flink aan de bak daar in Frankrijk. En wij gaan ook flink aan de bak, want wij hebben de podcast Formule 1 aan tafel. Die wordt vandaag voor je opgenomen. Napraten over de vorige Formule 1-wedstrijd. Vooruitkijken naar de volgende Formule 1-wedstrijd. En wat er nog niet meer voorbij komt. Je hoort het vanmiddag om 4:30. Podcast vind je dan in de podcastkanalen. Staat natuurlijk ook in onze eigen app. En Formule 1 aan tafel, de podcast, vind je natuurlijk ook op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025... toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende de sportieve crisis.
1: Dit is
0: jouw sportradio. 3, 2, 1.

0: koffie en classics af. Dan heb je je dagelijkse portie weer gehad. Morgenochtend 10 uur nieuwe classics voor je. En zo direct na 12. Veel plezier. De muzikale lunch komt eraan met Alexander Stevens.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Caïro. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
4: De tweede etappe van de Tour de Femme eindigde in Genève met winst voor Lorena Wiebes. In het geel sprinten ze naar haar tweede zege, nadat Rianne Marcus pas in de laatste kilometer was teruggepakt. Lorena Wiebes staat bovenaan in het puntenklassement. Kim LeCourt rijdt in het groen. De bolletjestrui is voor Oceaan Mahé. De derde etappe van de Tour de Femme vertrekt vandaag om 14:15 en voert naar Poligny. Deze etappe is een heuvelrit. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. 80 kilometer file in totaal. Onder andere door werkzaamheden op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de douane. Vanaf Zevenaar sta je daarom ook 10 tot 15 minuten in de file. Op de A15 is de Noordtunnel dicht, Europoort Gorkum in beide richtingen. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam betekent dat 30 minuten vertraging. En de andere kant op 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5 euro, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week

0: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Radio. Alexander Stevens.
15: Goedemiddag, het is 12 uur geweest op je maandag. Wielrenner Tadej Pogacar staat over 3 weken aan de start van de Ronde van Spanje. Hij hoopt daarmee een trilogie te kunnen voltooien. Je hoort zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alex Warren en Fever Dream. Je maandag, de eerste maandag in augustus. Het is de derde vandaag. Goedemiddag. Smakelijk eten. Het is Tadej Pogacar die over 3 weken aan de start staat van de Vuelta. Oftewel de ronde van Spanje. De Sloveense winnaar van de Tour hoopt daarmee zijn trilogie van grote rondes te kunnen voltooien. Eerder wist hij ook al de Giro op zijn naam te schrijven. En met een eventuele zege in de Vuelta zou hij toetreden tot een toch wel bijzonder gezelschap van renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. Zijn deelname is nu officieel bevestigd. Hij is er dus bij aan de start van de ronde van Spanje. In het voetbal heeft NEC nog even snel 2 spelers toegevoegd aan de selectie voor de voorronde van de Champions League. De Rijnmeegse club reist vandaag af naar Griekenland voor de eerste wedstrijd tegen Olympiakos. En omdat er geen nieuwe aankopen werden gedaan, zijn Willemson en Entius alsnog aan de spelerslijst toegevoegd. Die is afgereisd. NEC had bewust nog wat ruimte vrijgehouden op die lijst, maar vult deze dus nu aan met deze spelers die al onder contract stonden. NEC hoopt zich natuurlijk te plaatsen voor de volgende ronde. We houden het voor je in de gaten. NEC dus richting... NEC, voordat we ruzie krijgen, richting Griekenland. Zometeen gaan we het hebben over Robin Roefs, de doelman. Ja, onder de lat in Engeland, bij Sunderland. Hoe ging dat dan? Je hoort er zometeen meer over, inclusief sport in het kort. Ronald van der Geer zit bij ons op de sportredactie deze maandag. Je hoort hem zometeen. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zoveel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Free Radio met Elvis versus Junkie XL en A Little Less Conversation. We gaan richting 12:30 op je maandag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En de doelman Robin Roefs heeft gisteren zijn rentree onder de lat gemaakt bij Sunderland. De derde keeper van het Nederlands elftal speelde mee in de eerste oefenwedstrijd van de club. Dat was op Amerikaanse bodem en die werd ook nog eens winnend afgesloten. Na afloop van de wedstrijd sprak Robin vol lof over de meegereisde Engelse aanhang. Dat vond hij fantastisch. Hij zei, die zijn zo fanatiek. Hij zei, geweldig. Hij gaf aan ook dat het een eer is om voor de fans van de club van Sunderland te mogen spelen. En hij was echt zichtbaar blij om weer speelminuten te hebben kunnen maken. In het tennis heeft Venus Williams haar 12e nederlaag op een rij geleden in het enkelspel. Ze is inmiddels 46 jaar, ging op het toernooi in het Canadese Toronto behoorlijk onderuit. Waardoor haar laatste overwinning inmiddels al dateert van juli vorig jaar. Het is een zwaar seizoen voor haar. Het is echt een zwaar seizoen. En natuurlijk, zij is een voormalig nummer 1 van de wereld en heeft moeite om dit seizoen door te komen. En zeker om haar oude vorm terug te vinden. De precieze uitslag van de partij werd niet bekendgemaakt. Maar het verlies betekent natuurlijk wel een nieuwe teleurstelling voor Venus Williams. En haar niet echt succesvolle comeback op het court. Zo direct hier even bijpraten over het weer de komende dagen. Er komen wat veranderingen aan. Je hoort het zo meteen. Eerst Billy Joel. Wij zijn Grand Prix Radio tijdens je lunch. Smakelijk eten. Wij zijn jouw sportradio.

0: Zandvoort Radio. Je maandagmiddag met Billy Joel tijdens de lunch en de Uptown Girl. Het is een warme dag met in grote delen van Nederland een hittekracht die 8 is. En dat is behoorlijk hoog. Temperaturen 28 graden op de Wadden tot plaatselijk zelfs 36 in het zuiden. Vanavond in het zuidoosten van Nederland kans op regen- of onweersbuien. Mogelijk met windstoten en morgen een wisselend bewolkte dag. In het oosten morgen kans op onweer met windstoten. Morgen is de temperatuur tussen de 28 en 33 graden. Zometeen meer sport. Het is je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A6 richting Emmeloord door wegwerkzaamheden. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de Noordtunnel dicht. Het verkeer wordt lokaal omgeleid, maar in de richting van Gorkum staat er een flinke file van 45 minuten.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Alexander Stevens met zometeen meer nieuws over de Tour de France Femme.

Country Radio, de nieuwe single van Teddy Swims, heet Mr. Know-It-All. Lekkere plaat is dat. Het is je maandagmiddag tijdens de lunch. Het is bijzonder warm. Hittekracht 8. Doe het rustig aan vandaag. Het is vandaag ook een dag dat het de derde etappe is in de Tour de France voor dames. De Tour de Femme. Ze beginnen in Zwitserland zometeen om 2:05 met die etappe. De startplaats is Genève in het zuidwesten van het land. En vervolgens trekt men richting Frankrijk voor de finishplaats in Poligny. En tijdens de rit over een afstand van 157 kilometer... krijgen de dames te maken met stevige beklimmingen in het Jura-gebergte. Waaronder de Col de la Folie. De verschillende Nederlandse rensters hopen hier goed van voren te zitten vandaag. En de vrouwen beginnen, zoals ik zei, om 2:05. Maar de finish is om 6:10, waar we uiteraard je over op de hoogte houden. Zometeen, ja, sport in het kort. Het komt eraan. Donald van der Geer op de sportredactie zit klaar. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, John Anderson, liedzanger van Yes in Honor of a Lonely Heart. Dit was een solo single, Hold On to Love. Hij deed dit ook samen met Vangelis, ook mooie plaat. Het is Louis van Gaal die openstaat voor een gesprek met de KNVB over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Dat zeggen bronnen rond de oefenmeester. En ze zeggen dat hij bereid is om het gesprek aan te gaan als er een beroep op hem zou worden gedaan. Het nieuws komt nadat uiteindelijk duidelijk werd dat afgelopen week Arne Slot bedankt, Peter Bos bedankt en Erik ten Hag. Natuurlijk allemaal om verschillende redenen. En de KNVB lichtelijk met de handen in het haar zou zitten. Van Gaal was natuurlijk al eerder bondscoach van Oranje. En hij staat er open voor. De inmiddels 74-jarige bonds. Voormalig bondscoach. En misschien weer aanstaand. Over aanstaand, het nieuws is aanstaand. Je hoort zometeen de laatste nieuwsfeiten. Straks veel meer sport. We gaan het hebben over het conflict tussen de UEFA en de FIFA. Ja, nog steeds is er van alles gaande. En we hebben natuurlijk veel meer over de diverse sporten op maandag. Je hoort het hier

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
4: Vandaag is de derde etappe van de Tour de Femme. Het is een heuvelrit naar Poligny. De start is om 14:15. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles en werkzaamheden zijn er op andere wegen wat files. Zo ook op de A12 Utrecht-Arnhem. Daar staat een auto met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is de Noordtunnel dicht in beide richtingen door technische problemen. Het verkeer wordt nu over de brug over de Noord gestuurd, over de N915. Maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging daar. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog 30 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voet. Nieuw bij Ziggo.

0: Bol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: www.ASM-banden.nl. ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Grand Prix Radio.
7: Alexander Stevens. De druk op de FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. Het is een kwestie van tijd dat hij zijn ontslag indient. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA. Zometeen hoor je alle details hier.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Martijn Gerrits uit Amstelveen, samen met Ed Sheeran en Repeat It. Je maandagmiddag lunch, zeer warm vandaag. In grote delen van het land hittekracht 8, met temperaturen die in het zuiden oplopen richting de 36 graden. Een warme dag. Ja, het is ook warm onder de voeten van Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter. De druk op hem is toegenomen. De Europese Voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen zelfs. Dat heeft alles te maken met zijn, wat hij inmiddels heeft ingetrokken, investeringsplan rondom het WK. De Europese Voetbalbond UEFA eist dat alle documenten bewaard blijven voor een procedure. En ondertussen heeft Wales als eerste nationale bond formeel de steun voor de herverkiezing van Infantino ingetrokken. En zij wijzen daarmee naar een gebrek aan vertrouwen in zijn leiderschap binnen de voetbalwereld. En die druk wordt opgevoerd door andere leden van de voetbalbond UEFA om hetzelfde te gaan doen. Dus het is een kwestie van tijd. In het voetbal Duitsland, het Duitse deel van voetbal zeg maar, heeft Bayern München een duidelijk signaal afgegeven richting 4 spelers. De Duitse topclub heeft namelijk de selectie voor het komende seizoen bekendgemaakt, waarbij wat namen ontbreken. En voor dat viertal lijken dus de dagen bij Bayern München, oftewel de recordmeister, geteld. Over wie gaat het dan? Het gaat over onder andere Sascha Boey, Armindo Siep, Brian Zaragoza en Joao Palhinda. De clubleiding heeft de indicatie gegeven dat deze spelers mogen vertrekken. Dat is leuk, hè? Dat je dat dus uit de pers moet vernemen van oké, ik mag dus kennelijk weg. Dat is het geval dus bij Bayern München. Zometeen hier sporten in het kort. De man die er verstand van heeft. Ronald van der Geer zit voor je klaar. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jam Free Radio, jouw sportradio met Bon Jovi en Always. Richting 1:30 op je maandagmiddag tijdens lunch. Smakelijk eten. En voormalig teambaas in de Formule 1 en inmiddels Formule 1 persoonlijkheid. Günther Steiner, goede vriend van Jack Ploy, vindt dat coureur Carlos Sainz een zwaardere straf had moeten krijgen voor zijn actie tijdens de GP van Hongarije. Hij is kritisch op de wedstrijdleiding, Günther. En dat heeft te maken met de botsing tussen in dit geval Sainz en Oscar Piastri. Sainz raakte de McLaren van Piastri terwijl hij op een ronde werd gezet. Steiner zegt ja, dat moet veel zwaarder bestraft worden dan wat er uiteindelijk is opgelegd aan Sainz, die paar seconden. Hij zegt het is een ingrijpend incident geweest na aanleiding van wat Carlos heeft gedaan. En de resultaten, het gevolg daarvan is groter dan die paar seconden straf. Dus vandaar. Ja, dat is een beetje de koe in de kont kijken. Het is allemaal al gebeurd. Maar Günther Steiner, af en toe in een podcast, heeft hij een ongezouten mening. In dit geval dus ook over dit incident. Dan is er op het gebied van twee wielen ook wat te melden. Want we hebben vier wielen, Formule 1. Maar op twee wielen heet het MotoGP. In de MotoGP overweegt het KTM Tech 3-team om coureur Maverick Vinales per direct te vervangen. De Spanjaard zou zijn buddy-zit voor de tweede helft van het seizoen kunnen verliezen, aangezien in dit geval KTM onderzoekt hoe hij, de Spanjaard, zo snel mogelijk vervangen kan worden. Er is al een vervanger opgeroepen voor komend weekend, de GP van Groot-Brittannië. En de definitieve beslissing over de toekomst van Vinales bij het team wordt op korte termijn verwacht. Misschien nog wel deze week. We houden je ervan op de hoogte. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Everybody get up.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo. Ik kom.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: voor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Arnhem loopt het verkeer vertraging op tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A15, Europoort Gorkum. Daar is de Noordtunnel dicht vanwege technische problemen. Het verkeer kan via de brug over de Noord, dat is de N915... maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging in beide richtingen. Tot slot de A73, Nijmegen-Maasbracht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen afrit Nijmegen en Kuik. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Alexander Stevens.
14: Met zometeen tennis, wielrennen en voetbal.

Grand Prix Radio met Technotronic uit België. Grote hit toen de tijd, de 90s en Pump Up The Jam. En het is de Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers die is benaderd en terug is bij het team van Amanda Anisimova. De Nederlandse coach, die eerder dit jaar nog vertrok, werd door de Amerikaanse speelster zelf benaderd om weer terug te komen. Anisimova, de huidige nummer 9 van de wereld, verkeert in een toch wel sportieve dip. En hoopt dat Rick hier haar kan helpen en uit die dip kan halen. De Limburgse coach heeft de uitdaging aangenomen en zal de toptennister weer gaan begeleiden op de Tour in een poging haar prestaties te verbeteren. En dat is natuurlijk goed nieuws. Even naar de Formule 1. Valtteri Bottas, de coureur, heeft de zomerstop in de Formule 1 op een bijzondere manier tot dusver benut. Terwijl veel van zijn collega's rust nemen, heeft de coureur zich dit weekend geplaatst voor het wereldkampioenschap gravel racen op de fiets. De Finn staat bekend nou eenmaal om zijn passie voor het wielrennen. Hij heeft alles te maken met zijn vriendin en bewijst nu ook nog eens die discipline op hoog niveau te kunnen realiseren. Zijn kwalificatie voor het WK, waar hij aan deelneemt, toont eigenlijk zijn veelzijdigheid als sporter, maar ook zijn sportieve drive. En buiten de circuits van de koningsklasse van de autosport Formule 1 is hij dus ook te vinden op het zadel en dus met resultaat. Zometeen hier, Sport in het Kort, Ronald van der Geer bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zich tijdens de zomerstop gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap gravel in Australië. Finse rijder reed in de categorie van 35 tot en met 39 jaar een loodzware tocht van 129 kilometer. En na die zware inspanning op de fiets kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finishlijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou organiseert de Internationale Wielerunie het mondiale evenement in het tweede weekend van oktober. En Bottas heeft laten weten dat hij zeer tevreden is met het behaalde resultaat. Zeker omdat veel van zijn collega-coureurs ergens op een boot aan het ontspannen zijn, terwijl hij zelf op de racefiets zat. Maar of hij echt naar Australië afreist om deel te nemen aan het WK, dat is echt nog maar de vraag door zijn drukke agenda. Het WK Gravel valt namelijk samen met het Formule 1 weekend in Singapore en daar moet de coureur namens zijn werkgever Cadillac verplicht aanwezig zijn in de paddock voor de Grand Prix. Het is bovendien ook niet de eerste keer dat de rijder serieus te vinden is in het wielerpeloton. Hij deelt zijn passie voor de sport met zijn partner Tiffany Cromwell, met wie hij in 2024 al eens eerder aan de start verscheen. Cromwell stond eveneens trouwens aan de start tijdens de wedstrijd in Tsjechië. En volgens Bottas blijft het een geweldige ervaring om dit soort sportieve evenementen samen te ontdekken en te beleven.
0: Dit is jouw Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met Lister Stansfield en Change op je maandagmiddag. Ja, de Nederlandse beachvolleybaldames Katja Stamme en Raisa Schoon hebben een gouden medaille veroverd in Rio de Janeiro bij het toernooi daar. Belangrijk succes voor de dames in aanloop naar de komende toernooien. Details over de finale en de tegenstander zijn niet bekendgemaakt, maar de winst is natuurlijk wel een bevestiging dat de dames aan de wereldtop zitten. Het is ook belangrijk, want het Nederlandse beachvolleybal moet opnieuw op de kaart worden gezet. En dat doen Katja en Raisa dus met deze actie. Op het hoogste internationale podium zelfs. Daarover gesproken, het podium gaan we vrijmaken zometeen na 2 uur hier voor Rob Spijker. Heerlijke muziek en veel meer sport.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn 2 grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
5: Om 14:45 vanmiddag is de 3e etappe van de Tour de Femme gestart. De heuvelrit eindigt in Poligny. Rond 16:45 wordt de aankomst verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Daar staat een auto in brand.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Doneer.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel.

0: retour.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Grand Prix Radio. Rob Spijker.
5: Zit je toevallig op de camping en denk je van... ik zou wel even iets willen doen? Blijf hier, want ik heb zometeen een leuke tip voor je. Ja, luisteren naar onze podcast. Ik geef het alvast weg. Morgenavond is het een belangrijk Europees voetbal. Daar zometeen meer over.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Grumpy Radio, sportradio is dit. En George Michael hoorde je, Too Funky. Zit je toevallig op de camping of waar dan ook lekker aan het strand, dan is het heel erg lekker om onze podcast te gaan beluisteren. Vanmiddag om 4:30 komt er weer een hele kraakheldere, verse nieuwe podcast online. Er is Formule 1 aan tafel met de kenners. En de kenners die blikken dan voornamelijk ook een beetje terug op de eerste seizoenshelft van het Formule 1 jaar 2026. Maar we blikken ook vooruit, want ja, de eerste race komt eraan en dat is meteen de laatste op Zandvoort. Daar hoor je dan ook meer over. Je kunt hem gaan beluisteren, de hele nieuwe aflevering vanaf vanmiddag 4:30. Formule 1 aan tafel vind je dan onder andere op onze website, dat is grumpyradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aaste op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Somber en Homewrecker. Het is heerlijk weer in Nederland tijdens deze prachtige vakantie van 2026. Op dit moment ook een graadje of 29 in het zuiden van het land. Morgen kan er wat verfrissende regen vallen en dan zal de temperatuur een heel klein beetje onderuit gaan, maar het blijft gewoon de hele week lekker weer. Hou me hier, we gaan richting half drie op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Espresso. Een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Omdat we series willen blijven bingen.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De weg is daar dicht door een ongeluk. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht is de vertraging ook 10 minuten. De Noordtunnel was namelijk een tijdje dicht.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rob Spijker.
26: Morgenavond is de Champions League voetbal. Zometeen meer erover.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio met Foreigner. And I don't want to live without you. We hebben onze podcast vanmiddag om 4:30 weer klaarstaan voor je. De hele verse aflevering van Formule 1 aan tafel. En dan maak je ook kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Ja, dat zijn gouden prijzen in deze tijd. Je kunt hem onder andere beluisteren via GrandPrixRadio.nl. En dan heb ik het inderdaad over Formule 1 aan tafel.

0: Friday.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Het werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour-update.
4: Om 14:45 vanmiddag is de derde etappe van de Tour de Femme gestart. De heuvelrit eindigt in Poligny. Rond 16:45 wordt de aankomst verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt daar alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A12 voor een Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten op onthoud op.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Sale in Batavia Stad.
3: €990. Boek nu

0: Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Grand Prix Radio.
7: Rob Spijker.
8: Ach, wat lekker. We zitten al in augustus. Voor veel mensen is dit de vakantietijd. Wat is het nou mooier dan op de camping te zitten en dan sowieso naar Grand Prix Radio te luisteren, maar ook onze podcast te beluisteren. Vertel ik zo meer over.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is maandag, we zitten in augustus, het is vakantie. En veel mensen, nou, het eerlijk zeggen, vervelen zich kapot tijdens de vakantie. Ik heb een leuke podcast voor je. Dat is de podcast Formule 1 aan tafel, want we zitten wel in de vakantieperiode. Maar er gebeurt nog genoeg en er is nog genoeg na te praten van de eerste helft. Wat er allemaal al is gebeurd, het eerste gedeelte van het seizoen van dit jaar, van dit Formule 1 jaar. Dat bedoel ik te zeggen. Je kunt onze podcast beluisteren. Dat gaat via je favoriete podcast app plekje. Maar het kan ook via onze website. Formule 1 aan tafel, vanmiddag om 4:30 vers online. Onder andere te beluisteren op onze website. Dat is grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We hebben gisteren de Johan Cruijffschaal meegemaakt. Alles wat daarin is gebeurd, hoor je bij ons terug in de updates. En die updates die zitten bij ons in Sport in het Kort. Ieder uur hebben we die twee keer voor je. Dus vooral de radio lekker hier houden. Of Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: Radio Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, je moet daar via de af- en de oprit. Verder wat meer vertraging in de grensstreek door Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 sta je daardoor in de file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West ook een kwartier vertraging.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rob Spijker.
11: Morgenavond moet NEC met de billen bloot. Zometeen meer erover.

Grand Prix Radio met Michael Sambello en Maniac. Het is die week waarin het allemaal moet gebeuren, Europees gezien ook. We hebben straks nog Europees zwemmen, maar morgen is er ook Europees voetbal. En dan wel Champions League. Morgenavond is het zover. Dan speelt NEC uit Nijmegen, dat vorig jaar nog verrassend derde werd in onze eredivisie. Die spelen de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. En ze hebben pittig geloot. Ze moeten tegen Olympiakos uit Piraeus. Dat is Griekenland. Bij winst in dit tweeluik gaat NEC naar de play-off ronde. Zo heet dat. Bij verlies over twee wedstrijden wacht de groepsfase van de Europa League. Dus er is ook nog een soort vervangnetje waarin nog eens 8 wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijd morgen is om 8:00. Live te zien bij Ziggo Sport. Daar weten we meer over de opstelling. Zit Tadić al in of zit hij al op de bank? Doet hij al mee in het elftal? Hoe kan hij al een beetje zijn stempel drukken? Kortom, hoe staat NEC ervoor? Als je dat wil weten, blijf luisteren. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Kushner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zoveel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Dit is jouw sportradio.

Grumpy Radio. Jouw sportradio, Colin Jeffries hoorde je met heel, heel rock'n'roll. Het Europese kampioenschap zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs gaat verder met een belangrijke wedstrijddag vandaag voor het schoonspringen. De springers komen vandaag in actie tijdens de eerste rondes, gevolgd door een aantal beslissingen in de avonduren. Voor de mannen staan de finales van het synchroonduiken vanaf de 3-meter-plank op het programma. En bij de vrouwen wordt gestreden om de medailles tijdens de finale van dat platformduiken. En dat gebeurt vanaf de 10-meter-toren. Yeah. Ik krijg al de bibbels als ik eraan denk. De eerste springers beginnen vanochtend. Die zijn vanochtend al begonnen om 11:30. Terwijl de finales vanavond om

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in het stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse dak, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
4: Om 14:15 vanmiddag is de derde etappe van de Tour de Femme gestart. De heuvelrit naar Poligny is bezig. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. Veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi.

0: Teker.
1: Ja, zeker.
0: D voor Teker.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nick van Veldhuizen.
7: NEC Nijmegen staat aan de vooravond van misschien wel de grootste Europese wedstrijd uit de clubgeschiedenis van NEC. Morgenavond wacht Olympiakos Piraeus in de 8e.

0: De Bauza, de eerste maandag van de maand augustus 2026 en Magnetic. Hey, leuk dat je erbij bent en vooral, goedemiddag.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Morgenavond om 8 uur begint voor NEC 2 Luik tegen Olympiakos Piraeus. Waar ligt dat? Dat ligt eigenlijk in de achtertuin van Athene. Het ligt gewoon eigenlijk zo goed als aan elkaar. De Nijmegenaren eindigden vorig seizoen verrassend als derde in de Eredivisie en mogen daarom uitkomen in de niet-kampioenstraject van de Champions League. De heenwedstrijd wordt gespeeld in het Georgios Karakaskaikis stadion in Piraeus. En een week later volgt de return gewoon in de Goffert. Olympiakos heeft veel meer Europese ervaring dan NEC. De Griekse club speelt bijna ieder seizoen Europees en is gewend aan wedstrijden waarin de druk

fase van de Europa League. Het Europese jaar met 8 wedstrijden is dus al verzekerd. Daardoor kan NEC morgen zonder angst gaan spelen. De club hoeft ook niet krampachtig een Europese hoofdtoernooi veilig te stellen. Dat ticket is er al. Het enige wat NEC kan doen is proberen het nog veel groter te maken. Nou, daar komt hij, Dusan Tadic. Die kan in zo'n wedstrijd met al zijn ervaring toch van grote waarde zijn. Hij kent de Griekse voetbalcultuur, heeft tientallen Europese topwedstrijden gespeeld en weet hoe een ploeg zich in een vijandige atmosfeer moet gaan gedragen. En dat moet hij overbrengen op al die andere gasten. Maar NEC moet ook niet proberen Olympiakos te gaan bestrijden, alsof het zelf al jarenlang Champions League speelt. De kracht van de ploeg zat vorig seizoen juist in het onbevangen zijn, het onbevangen aanvallende voetbal van NEC. En wanneer de Nijmegenaren alleen maar achteruit lopen om de schade te beperken, geeft dat waarschijnlijk precies zijn grootste kwaliteit weg. En dat is vooral vooruit voetbal, het allerbelangrijkste. Morgenavond dus. Nog heel even een goede 24 uur wachten. Om 8 uur, dan is daar de wedstrijd van NEC tegen Olympiakos

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En na goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.

Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Ja, dat zouden ze in Eindhoven ook graag willen doen. Ik bedoel, gisteravond, het was om 6 uur, dus wat was het? Middagavond, kijk maar. Toen ging het helemaal mis. En ik liep over de boulevard hier in Spanje en ik zat iedere keer op mijn telefoon te kijken naar de tussenstand. Ik dacht, hè, wat gebeurt hier allemaal? 3-0, 4-0 voor AZ. Nou goed, dat gebeurde dus. AZ heeft de eerste Nederlandse mannenprijs van het seizoen gewonnen.

Veerman raakte dan Max Meerdink met een hoog been in het gezicht en kreeg daarbij rood. PSV moet daardoor vrijwel de volledige wedstrijd met 10 man spelen. En AZ profiteerde uiteindelijk maximaal.

de organisatie dan aanpassen, kon minder druk zetten en gaf AZ veel meer ruimte dan normaal. Je kunt deze wedstrijd daarom niet 1-1 gebruiken om de krachtsverhoudingen voor de rest van het seizoen te kunnen bepalen. Maar 4 doelpunten incasseren blijft wel even 4 doelpunten.

0: voor dit seizoen duidelijk maakte dat PSV defensief veel stabieler moet. AZ maakte bovendien een sterke en vooral ook volwassen indruk. De ploeg bleef na de rode kaart heel geduldig voetballen. Joeg niet geforceerd op een snelle beslissing en strafte de ruimtes uiteindelijk genadeloos af. Van PSV begint de competitie zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in Limburg. Joey Veerman is dan sowieso door zijn rode kaart in ieder geval voor dat duel geschorst. AZ ontvangt diezelfde avond promovendus ADO Den Haag. En de schaal is misschien niet de belangrijkste prijs voor dit seizoen. Dan heb ik het over de Johan Cruijffschaal. Maar een overwinning met 4-0 bij de landskampioen is wel degelijk een boodschap waar de jongens van Leroy Echtold heel erg blij van worden. En dat is natuurlijk de trainer van AZ, voor alle duidelijkheid.
1: De spraakmaker.
0: Dit maakt toch wel heel veel tongen los. Dus waarom ook niet de spraakmaker van dit uur? Mijn vraag is, moet PSV zich na de 4-0 tegen AZ serieus zorgen gaan maken? Of zegt deze uitslag door de vroege rode kaart eigenlijk helemaal niks? Of nauwelijks iets? Laat maar eens even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick @Grand

0: Feels like falling in love. Misschien is dat ook wel het beste wat je kunt doen als je uit 040 Eindhoven komt. Dus je zegt van ja, laten we even over andere dingen gaan beginnen. Maar het was natuurlijk een verschrikking gisteren. Met 4-0 verliezen bij de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. De Johan Cruijffschaal tegen AZ. En voor de Alkmaarders was het natuurlijk fantastisch. Wat vonden jullie ervan? Laat het even weten aan me.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een bosbrand bij het Limburgse Venray is nu ook een stuk natuur in brand gevlogen vlakbij Rosmalen in Brabant. In het hele land geldt het hoogste waarschuwingsniveau omdat bosbranden nu makkelijk kunnen ontstaan. Een agent uit Roermond is vrijgesproken die terecht stond voor verkrachting, meldt de Limburgse omroep L1. De agent zou een vrouw hebben gedwongen om seks met hem te hebben na een strandfeest, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. En door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden, en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: De 4-0 winst van AZ gisteren.

gisteren over de boulevard in Spanje. En ik was even niet in de gelegenheid om live te kijken, maar dan kijk je wel even mee naar de uitslag. En je gelooft je ogen gewoon niet. Ik mezelf, nou, hoe kan dit allemaal? Maar toen bleek er dus een rode kaart te zijn verstrekt aan Joey Veerman. Ja, het was na 10 minuten al meteen bal met 10 man verder en klaar ermee. Moet PSV zich na de 4-0 tegen AZ serieus gaan zorgen maken? Of zegt deze uitslag door de vroege rode kaart nauwelijks iets? Dit zijn de reacties. Er komt ook, wat grappig, één uit Noord-Brabant, één uit Noord-Holland. Kijk aan. Ivo uit Helmond, die zegt die rode kaart verklaart veel, maar niet alles. Ook met 10 man hoef je thuis niet met 4-0 afgedroogd te worden. Nou, dat lijkt mij ook. Esmee uit Alkmaar, AZ speelde gewoon uitstekend. We hoeven de overwinning niet kleiner te maken omdat PSV zo vroeg rood kreeg. Heel goed, ook voor jezelf opkomen. Ronald uit Barneveld, het seizoen begint pas zaterdag.

wordt het voor iedere ploeg lastig. De echte test is hoe PSV tegen Fortuna gaat reageren. Samir uit Hengelo. De manier waarop PSV naar de 0-2 uit elkaar viel, vond ik veel zorgelijker dan de nederlaag op zichzelf. Anneke uit het Zeeuwse Middelburg zegt vooral AZ verdient aandacht. Iedereen praat nu over de problemen bij PSV, terwijl AZ een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Heel goed, heel goed. Rode kaart wordt dus vrijwel door iedereen als een belangrijke verklaring gezien, maar niet als een volledig excuus. Dat had het geen 4-0 moeten zijn. De meeste luisteraars vinden ook vooral de manier waarop PSV naar de achterstand uiteen viel zorgelijk. Tegelijkertijd klinkt ook de waarschuwing om AZ niet tekort te doen. De Alkmaarders speelden zeer volwassen, scherp en bijzonder effectief. Met het resultaat dat zij voor de tweede keer met de Johan Cruijffschaal er vandoor zijn gegaan. En het kwam hen toe. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu met Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Dit is jouw sportradio.

Die wedstrijden worden later deze maand gespeeld. De play-offs van de Champions League staan op 18, 19, 25 en 26 augustus. En die andere play-offs, Europese play-offs, dus voor de Europa League en de Conference League, op 20 en 27 augustus worden die afgewerkt. Dan nog even heel snel bericht over Troy Parrott. Van AZ nog wel, want West Ham United zou belangstelling hebben voor de AZ-spits. Ook Fulham, Real Betis en zelfs Ajax worden in de Engelse transfergeruchten

eerste seizoen. Nou, dat hebben ze gisteren fantastisch gedaan met de 4-0 tegen PSV. En ja, goed, de tijd zal leren of hij bij AZ blijft of niet. Maar de kans dat hij weggaat is vrij groot.

0: Two American kids doing best they can.
1: Even een stoer stukje gitaarwerk. En stoer hoort vaak bij de sport. John Cougar Mellencamp en Jack en Diana, goedemiddag. Lekker blijft dit hoor, heerlijk. Hey, er is altijd nog iets anders te beleven dan alleen Grand Prix Radio. F1 aan tafel is sinds vanmiddag om 16:30 weer online gekomen. Vandaag wederom opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Vandaag aan tafel Danielle Geel, teammanager bij Amersfoort Racing, zelf ook coureur. Werner Budding, autojournalist, ook altijd van de leuke uitspraken. Ja, dan hebben we er nog eens eentje bij. De meest controversiële Formule 1-analist van Nederland is Ronald Molendijk. Presentatie in handen van Bas van Veenendaal. En F1 aan tafel is natuurlijk te beluisteren via GrandPrixRadio.nl. Jouw favoriete podcast-app. Of anders als videocast te zien bij de Kijk-app. Dus daar kun je ook altijd nog terecht.
2: Zometeen bij je terug met uur 2.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld, maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
4: Grand Prix Radio.
2: Tour update. Morgen is de 4e etappe van de Tour de Femme. Een individuele tijdrit met finish in Dijon. De start is om 3:15. De finish wordt rond 2:15 verwacht.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
1: Voorafgaand aan de wedstrijd PSV tegen AZ schijnt de KNVB gisteren urenlang met Michael Reiziger te hebben gesproken. Wordt de huidige trainer van Jong Oranje doorgeschoven naar het Grote Oranje? Dat is de vraag.

0: Ja, sport en voetbal in het bijzonder hebben altijd iets goddelijks. Deze Divine Emotions van de Rada Michael Walden.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Harder, sneller, beter. Met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, sommige mensen heten zelfs God. Ja, God. Voor hoe lang nog, mensen? Michael Reiziger lijkt een steeds serieuzere kandidaat te worden voor het bondscoachschap van Oranje. De huidige trainer van

PSV en AZ. En De Jong en Seedorf werden later op de tribune in Eindhoven ook daadwerkelijk gezien. Volgens Voetbal International heeft de reiziger tijdens het gesprek zijn plannen voor het Nederlands elftal uitgebreid gepresenteerd aan Seedorf en De Jong. De gesprekken zijn geïntensiveerd nadat Arne Slot de KNVB liet weten niet beschikbaar te zijn. Hij wil liever een club trainen. Reiziger lijkt daarmee van kandidaat uit de eigen organisatie te zijn veranderd in een serieuze kanshebber om Ronald Koeman op te volgen die al afgezwaaid is. Definitief is er nog helemaal niets. Ook Louis van Gaal zou bereid zijn om voor de vierde keer bondscoach te worden. Zelfs Ruud van Nistelrooy wordt nog als mogelijkheid genoemd. Reiziger heeft één duidelijk voordeel. Hij kent de KNVB, kent een groot deel van de nieuwe generatie internationals en hoeft niet eerst maandenlang te ontdekken hoe de organisatie rond Oranje nou precies werkt. Maar zijn benoeming zou dan ook weer een gok zijn. Het bondscoachschap van Jong Oranje is iets anders dan de eindverantwoordelijkheid voor het Nederlands elftal. Bij het grote Oranje moet hij omgaan met gevestigde internationals, internationale druk, een kwalificatiecyclus waarin vrijwel iedere misstap onmiddellijk wordt uitvergroot. En de keuze voor reizigers zou vooral laten zien dat de KNVB niet per se op zoek is naar de grootste naam. De bond zoekt kennelijk iemand die de komende jaren een nieuwe ploeg moet opbouwen richting het Europees kampioenschap van 2028. Ja, ik ken heel veel mensen die Michael Reiziger ongelooflijk amabel vinden. Ongelooflijk fijne persoonlijkheid, mooi karakter. Maar velen twijfelen eventueel aan zijn kunnen om zeg maar, zo'n groep met doorgewinterde internationals in goede banen te leiden. Dat is een beetje de vraag die gesteld wordt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Aan het begin van ieder nieuw Eredivisie seizoen wordt er altijd een nieuw licht geschenen over het een en ander. En dan komen we over veranderingen. Transfer, zoals het heet. Paris Saint-Germain die heeft zich officieel bij Ajax gemeld. Voor bijvoorbeeld Mika Gods. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft PSG een eerste voorstel neergelegd bij Ajax met bonussen dat kan oplopen tot ongeveer 45 miljoen euro. Ajax verlangt naar verluid voor Mika Gods ongeveer zo'n 60 miljoen euro. En Gods zou zelf al op hoofdlijnen akkoord zijn over zijn contract in Parijs. De club zijn er dus nog niet uit, maar tussen de speler en Paris Saint-Germain lijkt het belangrijkste gedeelte van het werk gedaan. En Ajax en Paris Saint-Germain hebben de transfer nog niet bevestigd. Het bedrag is enorm, maar de sportieve waarde van Gods is dat inmiddels ook al. Hij speelde afgelopen seizoenen 32 competitiewedstrijden voor Ajax, maakte daarin 17 doelpunten en leverde 12 assists af. En daarmee was hij een van de meest productieve aanvallers van de Eredivisie. En Ajax riep Gods bovendien ook nog uit tot het talent van het jaar. Hij was volgens de club de meest succesvolle dribbelaar van de Eredivisie met 85 geslaagde acties. Paris Saint-Germain ziet hem mogelijk als opvolger van Bradley Barcola, de Fransman die nadrukkelijk in verband staat met Liverpool. Daar zou hij naartoe gaan worden getransfereerd. Voor Ajax komt de belangstelling op een lastig moment. De Amsterdammers spelen donderdag tegen Shelbourne in de Conference League. Een week later begint de Eredivisie. Wanneer Gods vertrekt, moet Ajax niet alleen een vervanger vinden. En de naam van Noah Lang wordt daarbij genoemd. Maar die speler moet ook vooral zonder voorbereiding in het elftal kunnen passen. Financieel is 45 miljoen euro moeilijk te negeren. Ajax kocht Gods in 2023 voor echt een heel bescheiden bedrag. Van Jong Genk. Een verkoop voor tientallen miljoenen zou dus voor Ajax een enorme winst betekenen. Maar Ajax heeft deze zomer al zoveel veranderd. De club haalde onder andere Julian Brandt, de Duitser. Daley Blind haalden ze weer terug. Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Thiago Henrique. Met Gods zou nu juist een van de jonge spelers vertrekken rond wie dat elftal gebouwd zou moeten en kunnen worden. De echte afweging is daarom niet alleen: is Gods 45 of 60 miljoen waard? De vraag is ook hoeveel sportieve schade Ajax zichzelf aandoet wanneer het vlak voor de competitie zijn belangrijkste vleugelaanvallen gaat verkopen. Dus daarom
1: de spraakmaker.
0: En nogmaals, Noah Lang zou dus in de belangstelling zijn, maar dan moet hij zich wel gaan gedragen. Is eigenlijk heel simpelweg de vraag. De vraag die wij nu bij jullie voorleggen is: moet Ajax Mika Gods voor 45 miljoen aan Paris Saint-Germain gaan verkopen? Wat vinden jullie ervan als deze jonge buitenspeler voor dat bedrag zal gaan verkassen naar Frankrijk? 45 miljoen is dus niet datgene wat Ajax wil, maar wel wat Paris Saint-Germain te bieden heeft. Laat me weten, wat denken jullie ervan?

0: Hold My Hand. De Grand Prix Radio, ja, sportradio. Heel simpel. Moet Ajax Mieke Gods voor 45 miljoen euro naar Paris Saint-Germain laten gaan? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl. Want jullie mening telt.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemiddag, dit is Daan Penius op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit Bergen op Zoom zou zich hebben willen aansluiten bij een Afghaanse afdeling van terreurgroep IS. Hij werd donderdag al opgepakt en blijft voorlopig nog wel even vastzitten. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven van de grote natuurbrand bij Venray. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er worden 2 blushelikopters ingezet. En boeren die van de week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt en dus kan de politie geen boetes uitdelen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file. Staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: De transferperikelen in het voetbal houden de gemoederen bezig. Ook hier bij de luisteraars van Grand Prix Radio.

0: vasthouden werkt vaak ook meestal niet. Harm uit Enschede laat weten, Ajax heeft juist spelers gekocht om weer kampioen te worden. Dan kun je je beste aanvaller niet ineens gaan verkopen voordat de eerste competitiewedstrijd gespeeld is.
1: Ja!

Marian de Wit uit Middelburg zegt, ja, voor mij is 60 miljoen de grens. PSG wil hem hebben en heeft dat geld. Ajax hoeft geen korting te geven. Helder.

tussen de 45 en 60 miljoen. Ik verwacht ergens rond de 52 miljoen. Zomaar even uit mijn blote bolle hoopje dat ik dat zeg. We gaan het meemaken, maar het lijkt erop dat Mieke Gods ook zelf weg wil. Grand Prix Radio, jouw sportradio. En nu...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Are you kidding me, Anouk? Heel veel kleine sportberichtjes op dit moment die alles te maken hebben met transferperikelen. Want er zijn echt heel veel die gaan van de ene naar de andere club. Randall Kolo Muani die maakt definitief de overstap van Paris Saint-Germain naar Juventus. De Franse spits speelde in 2025 al een half seizoen op huurbasis in Turijn. Juve betaalt naar verwachting ongeveer 50 miljoen euro. En Muani tekent opnieuw bij de club waarvoor hij tijdens zijn eerdere huurperiode 10 keer scoorde in 22 wedstrijden. Dus dat gevoel lag aan wederzijdse kant wel, denk ik, heel erg goed. Joël Drommel staat voor een terugkeer naar SV Twente. De doelman komt bij PSV niet meer echt in de plannen voor. Hij kan in Enschede een contract voor 4 seizoenen ondertekenen. Hij moet daar met Lars Unnerstal strijden om een basisplaats onder de lat. De transfer is nog niet officieel afgerond, maar het hangt wel in de lucht.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendraai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
3: De gele trui wordt vandaag gedragen door Lorena Wiebes. Omdat zij ook bovenaan staat in het puntenklassement, rijdt Kim LeCourt in het groen. De bolletjestrui is voor Océane Mahé. Morgen is de vierde etappe van de Tour de Femme, een individuele tijdrit. De rit eindigt in Dijon. De start is om 3:15. De finish wordt rond 2:15 verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.

0: Makkelijk retour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Scan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
3: 5 keer de Tour de France. 1 keer de Giro d'Italia. Tadej Pogacar begint over 3 weken aan zijn laatste ontbrekende grote ronde. Je voelt hem al aankomen. Hij gaat ook meedoen in Spanje. Aan de Vuelta.
4: Grand Prix Radio.

allemaal suf. In dit geval gaat het over Tadej Pogacar. Hij verschijnt op 22 augustus aan de start. Deze maand dus van de Vuelta a España. De Sloveen won vorige week voor de vijfde keer de Tour de France. Toch sluit hij zijn seizoen niet rustig af. Dat denkt hij even niet aan. De Vuelta is de enige grote ronde die Pogacar nog nooit heeft gewonnen. Hij deed slechts één keer eerder mee. In 2019 was hij 20 jaar en eindigde hij als derde en won hij meteen 3 etappes. Een jaar later won hij zijn eerste Tour de France. Sindsdien is de erelijst van Pogacar vrijwel onwerkelijk geworden. Pogacar heeft 5 Tours gewonnen, werd 2-maal wereldkampioen en schreef in 2024 ook de Giro d'Italia op zijn naam. Ja, en bij winst in Spanje wordt hij de 9e renner die alle 3 de grote rondes heeft gewonnen.

eindigt pas op 13 september in Granada. Zijn ploeg stuurt wel een sterke selectie mee. Onder andere Almeida, Sivakov, Vine, Torres gaat ook meedoen. En ja, die moeten Pogacar in de berg gaan ondersteunen. De Vuelta begint met...

kan verdragen, zelfs wanneer het lichaam aan Tadej Pogacar toebehoort. Hij heeft de Tour gewonnen, draagt de regenboogtrui en wil mogelijk later dit jaar ook nog een keertje opnieuw wereldkampioen worden. Poggi lijkt geen gaten meer in zijn erelijst te accepteren in de Vuelta, of zoals de Nederlanders zou zeggen, de Vuelta, is momenteel het grootste gat dat er nog over is. En die Vuelta, die wil hij graag dit jaar ook nog eens een keertje gaan pakken. Ja, ik hou wel van eerzuchtige mensen. En hij is er een van. Grand Prix Radio. Ja, Sportradio. Met nu. The Streets of Philadelphia. Dit is Bruce Springsteen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis. Sportradio.

0: Everybody Wants to Rule the World. Ook in sportief opzicht. Tears for Fears hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. In dit uur veel wielrennen. Wielrennieuws, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld Fabio Jacobs. Hij is per direct vertrokken bij Picnic Post NL. De ploeg en de 29-jarige sprinter hebben zijn contract in onderling overleg beëindigd. Jacobs had nog een verbintenis tot aan het einde van dit seizoen. En volgens de verschillende wielermedia maakt dit de weg vrij voor de overstap naar Visma Leasebike. De transfer is vanmiddag nog niet officieel bevestigd, maar Fabio Jacobsen zou al deze maand voor zijn nieuwe ploeg gaan rijden. Opmerkelijke stap. Jacobsen behoorde enkele jaren geleden tot de allerbeste sprinters van de wereld. Zijn loopbaan veranderde volledig door die zware val in de Ronde van Polen. Dat was in 2020. Maar hij vocht zich terug en won daarna onder meer opnieuw etappes op het allerhoogste niveau. Afgelopen seizoenen verliepen echter vrij moeizaam. Jacobsen onderging een operatie aan beide bekkenslagaders, omdat de bloedtoevoer naar zijn benen onvoldoende was. Hij keerde dit jaar terug, maar slaagde er nog niet in structureel mee te doen om de overwinningen. In juli zei hij al dat hij verwachtte te vertrekken bij Picnic Post NL, maar absoluut nog niet aan stoppen te denken. Visma ziet kennelijk mogelijkheden om Jacobsen fysiek en mentaal weer op zijn oude niveau te krijgen. De ploeg beschikt over een zeer uitgebreide prestatieafdeling en staat bekend om individuele trainingsprogramma's, voeding en materiaalontwikkeling. Maar Visma is ook een ploeg met veel verschillende belangen. Jonas Vingegaard rijdt voor de grote rondes. Wout van Aert en Matthew Brennan die hebben hun eigen programma. En Jacobsen zal alleen winnen wanneer er in de finales meerdere renners volledig voor zijn sprint gaan werken. Dat maakt deze mogelijke overgang toch wel vrij interessant. Jacobsen krijgt bij Visma misschien de beste begeleiding ter wereld, maar krijgt ook daadwerkelijk de wedstrijden, vrijheid, sprinttreinen die hij nodig heeft om uiteindelijk weer zijn overwinningen te gaan halen.
1: De Spraakmaker.
0: En die zag je van verre af waarschijnlijk al aankomen. De Spraakmaker gaat ook in dit geval over Fabio Jacobsen. De vraag is Visma Leasebike de juiste ploeg om de carrière van Fabio Jacobsen te redden? Dus even geen voetbalvraag of Formule 1 vraag of anderszins, maar gewoon weer even over wielrennen hebben. Laat me even weten via de app of anders via rick@grandprix.nl.

0: dit uur even lekker veel over wielrennen. De wielersport komt even aan bod. En Fabio Jacobs in bijzonder, die zou misschien naar Visma Leasebike gaan. Is Visma weer in staat hem lichamelijk terug te brengen naar het niveau waarop hij opnieuw grote massasprints kan winnen? Kijk, en daarbij vraag ik graag om jullie mening. Dus kom maar door.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Strikt. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Hey ondernemer.
9: Hallo?
8: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van een natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg. Door de wind wordt de brand steeds groter. Bewoners van dorpen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Bij Mannenbergen op Zoom zit vast voor terrorisme. De politie kwam erachter dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van terreurbeweging IS. Hij werd vorige week al opgepakt, maar justitie maakt dat nu pas bekend. En de Noorse Sigrid Hogset won vandaag de etappe in de Tour de France voor vrouwen en pakte de gele trui af van Lorena Wiebes. Puk Pietersen draagt morgen de bolletjestrui als nieuwe leider van het bergklassement.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Aan tafel, gezellig met mes en vork en natuurlijk het

0: rustig muziekje. Want het gaat immers om porselein. En porselein is breekbaar. Daar gebruik je dus ook aan tafel. Messen, vorken, lepels. En inderdaad, het porselein.
1: De Spraakmaker.
0: Mooi. Gaan we het nu even gewoon over sport hebben. Want Visma Leasebike die wil Fabio Jakobsen inlijven. Of misschien wil Fabio Jakobsen wel heel graag bij Visma Leasebike. Of misschien gewoon willen ze het samen heel graag. Maar kan Visma lichamelijk deze Fabio Jakobsen terugbrengen naar het niveau waarop hij kan meedoen met de grote massasprints? Of heeft Jakobsen juist een kleinere ploeg nodig die alle wedstrijden en helpers volledig rondom hem organiseert? Lars uit Gorinchem laat weten: Visma krijgt renners fysiek vaak op een hoger niveau. Wanneer één ploeg kan ontdekken wat Jakobsen nog mist, is het deze ploeg. Visma, let op mijn woorden, zegt Lars. Mieke uit Horen

talenten in hun gelederen. Natasja uit Emmen, bij een kleinere ploeg is hij de grote naam. Bij Visma staat hij straks ergens achter Vingegaard, Van Aert en Brennan. En ga zo maar door in een rij. Boris uit Tilburg. Juist doordat de druk bij Visma niet volledig op hem ligt, kan hij rustig terugkomen. Hij hoeft niet meteen weer iedere sprint te gaan winnen. Tjadeke.

voor een klassement gaat. En deze pak ik er ook nog even bij. Sjoerd de Jong uit Dokkum. Eerst maar officieel maken. Maar alleen al dat Visma vertrouwen in hem heeft, kan voor Jacobsen heel belangrijk zijn. Ja, zo werkt het vaak. Zelfs in onze branche is het fijn als mensen jou vragen. Dat

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Kushner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zoveel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Dit is jouw sportradio.

korte sportbericht om precies te zijn. Marloes Steenbeek is bij de Europese kampioenschappen synchroon zwemmen als vijfde geëindigd in de individuele vrije kuur. De Nederlandse kwam in Parijs tot 269,208 punten. De medailles bleven dus buiten bereik van Steenbeek, maar ze bevestigt met haar vijfde plek dat zij zich bij de Europese subtop heeft gevestigd. Katja Stam en Raisa Schoon die hebben het Elite 16-toernooi, of 16-toernooi, in Rio de Janeiro gewonnen. Het Nederlandse beachvolleybalduo verloor gedurende het hele toernooi geen enkele set.

Nederland verscheen met een kleinere, jongere ploeg aan de start, omdat een groot deel van de nationale selectie zich aan het voorbereiden is op de wereldkampioenschappen van eind augustus in Amsterdam op de Bosbaan. En dan deze pakken we ook nog even mee. Tienertalent Liotova, 16 jaar, heeft bij haar eerste optreden op een WTA-toernooi direct de titel te pakken. Ze is de jongste WTA-winnares sinds Coco Gauff, die 15 was toen ze in 2019 het toernooi van Linz won.

Country Radio, jouw sportradio. Lekkerste muziek, laatste sportnieuws. En soms kunnen zaken tezamen komen als we het over dat soort dingen hebben. Want in het voetbal heeft Matthew Collins, grappige achternaam, van wie zou hij de zoon zijn? Hij is namelijk de zoon, de 21-jarige zoon, van Phil Collins. Hij heeft een profcontract getekend bij 1860 München. De middenvelder heeft zich tot 2027 verbonden aan deze Duitse traditieclub. En Collins treedt hiermee verder uit de schaduw van zijn beroemde vader en focust zich dus op zijn eigen carrière in de sport. Voor de jonge speler is dit een belangrijke stap in zijn ontwikkeling bij een club. Een rijke historie in het Duitse voetbal. Waaronder een landskampioenschap. Jazeker. Wat dat betreft, jongens, zo zie je maar. Sport en muziek kunnen heel goed samengaan. Dat blijkt ook in dit geval. Matthew Collins houdt die naam in de gaten. Ik wens u allemaal nog een hele fijne maandagavond.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor een Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update. De derde etappe van de Tour de Femme eindigde in Poligny met een machtige zege voor Sigrid Iterhus Hauxet. De Noorse van UnoX ronde een heroïsche solo van bijna 90 kilometer af, hield Lotte Kopecky achter zich en pakte ook de gele trui. Vandaag draagt Lorena Wiebes de groene trui. Puk Pietersen heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen is de vierde etappe van de Tour de Femme en het is een individuele tijdrit. De finish is in Dijon. De start is om 3:15. Rond 2:15 wordt de finish verwacht.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Doneer.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij

0: Vrouw extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met

0: Van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Thank you, DJ.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 8 uur.
5: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
1: Grand Prix Radio.
4: Tour update.
6: De derde etappe van de Tour de Femme naar Poligny is gewonnen door Sigrid Itterhus Haugseth. De Noorse van UnoX hield stand na een lange solo en neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Lotte Kopecky kwam als tweede binnen. Buck Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. Morgen is de vierde etappe van de Tour de Femme, een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:15. Rond 6 uur wordt de finish verwacht.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
6: Van school

0: neer.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij in bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Vanuit de Zuidermeer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update. De derde etappe van de Tour de France naar Poligny is gewonnen door Sigrid Itterhus Haugseth. De Noorse van UnoX hield stand na een lange solo en neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Lotte Kopecky kwam als tweede binnen. Buck Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. Morgen is de vierde etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:15. Rond 6 uur wordt de finish verwacht.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2+2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in 2 sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025... toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Grand Prix Radio.
12: Like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Kushner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zoveel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update. De derde etappe van de Tour de France naar Poligny is gewonnen door Sigrid Itterhus Haugseth. De Noorse van UnoX hield stand na een lange solo en neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Lotte Kopecky kwam als tweede binnen. Buck Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. Morgen is de vierde etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:15. Rond 6:00 wordt de finish verwacht.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.
15: nu op Disney+.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed over overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als 8e geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de 3e plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de 3e ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goedereden in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.
3: Grand Prix Radio.
0: Tour update. De derde etappe van de Tour de Van naar Poligny is gewonnen door Sigrid Itterhus Haugseth. De Noorse van Uno X hield stand na een lange solo en neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Lotte Kopecky kwam als tweede binnen. Puk Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. Morgen is de vierde etappe van de Tour de Van, een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:15. Rond 6:00 wordt de finish verwacht.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Omdat we series willen blijven bingen.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo. Tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 racers overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aaste op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5:00 vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel.
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten.
4: Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
16: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Kushner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: 3-9-1.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.